Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Bewust niet geluisterd.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden.

Ik heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze haar eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag de ziel nog helemaal graag gelukkig zien. En met mijn zusje ben ik kleren wezen kopen. Ze is pas 12, die kleine meid. Ik hoop niet

je bent vandaag de tweede. Ach, het einde van de maand, hè, altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof. Of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

uiteraard zullen ze zeggen, die hazes is bekend. Yeah. Zolang we dromen,

niet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoette

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hen gade door.

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde.

zei de kaplaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs.
2: Jumbo. BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

we springen in die vijver. Kijk, luister en

hier nu drijven. Het water is warm, lekker aan onze lijven. Kijk, luister en val stil. Oh, halleluja.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs, Jumbo.
1: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
2: BML. BML.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Goedemorgen.

de zomers en de handen van mijn vader. Vergeet ik op de deur. Vergeten ben van die hersenscan van die toestand met dat.

0: Voor ik vergeet, zingt Spinvis hier. En je mag het gerust letterlijk nemen dit keer, want we gaan het hebben over vergeten. Het grote vergeten van dementie en hoe dementie ook een rustig eindpunt kan zijn van het leven. En we misschien niet in grote paniek allerlei gekke dingen moeten gaan doen, maar de zorg gewoon een beetje aanpassen aan hoe het leven werkelijk is. In hun woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven proberen directeur Jan van Wezer en zijn team elke dag die noden te lenigen. En wij hebben hem hier vandaag te gast in onze BNL-studio in Beringen. Welkom Jan.
1: Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Dag iedereen, dag Beringen. Een gelukkige moederkensdag voor alle mama's die dat er zijn. Mama's in De Wingerd, mijn mama, de mama van mijn kinderen, alle mama's.
0: Oké. Dat is al direct een goed begin. Jan, vraag je, denk je dat ze in het woonzorgcentrum nu allemaal al wakker zijn?
1: Nee, zeker en vast niet. Het is
0: 10 uur. Ja.
1: De meeste mensen in De Wingerd zijn gepensioneerd en kiezen zelf hun dagindeling. Dus de vroege vogels zijn wakker, de lange slapers die liggen nog rustig. Ja. Dromen, ja.
0: Dat is een beetje kenmerkend voor jullie woonzorgcentrum, dat de mensen niet echt volgens een strak schema moeten leven. Terwijl dat heb ik gehoord, want ik heb er niet zoveel ervaring mee, moet ik zeggen, met woonzorgcentra. Toch al wel heb gehoord dat dat in de meeste woonzorgcentra niet is.
1: Wel, ik ga vandaag over De Wingerd spreken en niet over de andere woonzorgcentra. Maar het is toch een heel raar idee alsof mensen zich zouden moeten aan een strak schema houden op de plek waar dat zij wonen. Dat zou toch wel een heel vreemd idee zijn. En het zou toch raar zijn dat we dat zouden accepteren als samenleving, dat we mensen op het einde van hun leven in een strak schema zouden willen duwen. Dus dat is in De Wingerd zeker niet het geval.
0: Heb jij altijd volgens een strak schema geleefd vroeger?
1: Nee. Mijn leven is een aaneenschakeling van onvoorspelbaarheden geweest. Het leven is op mij afgekomen en ik heb daarop moeten reageren of mogen reageren. Ik ben niet zo'n goede planner eigenlijk.
0: We kunnen misschien eens even proberen te peilen wie dat Jan van Wezer is. Wat heb jij gedaan voor studies vroeger?
1: Wel, ik heb in het middelbaar een heel erg moeilijk traject gehad, waarvan ik eigenlijk langzaam maar zeker altijd een trapje lager op de collegeladder gesukkeld ben. En dan ben ik in de meest fantastische richting terechtgekomen die dat er was. En dat is verpleegaspirant. Het bestaat niet meer vandaag. Het is vandaag sociaal-technische.
0: Ah ja.
1: Een school in Leuven, het Santa Maria Instituut. Dat heeft mij echt mijn leven gered, kan ik zeggen. Daar heb ik veel geleerd. En daar heb ik dus 3 jaar verpleegaspirant mogen studeren. Nadien heb ik filosofie gestudeerd aan de Universiteit in Leuven.
0: Dat is toch ook een hele stap van verpleegaspirant naar filosofie? Kon je die stap toen in die tijd zo zetten?
1: Wel ja, dat was een dubbele finaliteitsrichting, verpleegaspirant. Dus met dat diploma mocht je wel aan de universiteit starten. Evident was dat niet. Ik heb ook mijn eerste jaar 2 keer moeten doen, maar dat is een groot geluk geweest, want daardoor heb ik mijn vrouw leren kennen. Dus ik heb op verschillende wijze veel te danken aan dat Santa Maria, dat ze mij terug op mijn effen hebben laten komen, ja. Dat ze het welzijn van een kind dat ik toen was, gerespecteerd hebben. Ervoor gezorgd hebben dat ik toch verder in het leven kon stappen, ja.
0: Dat is wel typisch. Veel mensen zijn op zo'n jonge leeftijd nog niet echt rijp om iets te gaan kiezen, om te weten waar richting dat ze uit willen. En dan te lang en duur komen ze toch wel weer heel anders uit. Ja, jij bent dan bij filosofie uitgekomen. Toch ook niet iets wat je toen je 12, 13, 14 jaar werd in gedachten had, denk ik.
1: Nee, en eigenlijk ook toen ik die keuze gestart had, was dat eerder een bij eliminatie geweest. Hè. De, Ik wou alle andere dingen niet doen en toen schoot alleen nog filosofie over. En als ik heel eerlijk ben, had ik toen geen flauw begrip wat dat filosofie was. Maar het was voor mij toch in ieder geval een schot in de roos. Het was een studie die mij geweldig, geweldig aansprak. Ik ben iemand die ook in alles geïnteresseerd is.
0: Wat zocht je dan in filosofie? Want wat sprak u dan daar zo geweldig op aan?
1: Wel, ik zocht vooral niks, maar ik heb heel veel gevonden. En ik ben heel geïnteresseerd in van alles en nog wat. En dat is het fijne aan filosofie, dat het altijd filosoferen over iets is. Hè? En dat kan gaan over de natuur, dat kan gaan over cultuur, dat kan gaan over ethiek. De opleiding in Leuven was ook een fijne opleiding, in die zin dat de helft van de vakken waren filosofische vakken. En de andere helft van de vakken mocht je kiezen in eender welke faculteit, in eender welk jaar. En dat maakte het zo'n brede studie die mij geweldig gevoed heeft.
0: Ja, en toen kwam het afstuderen aan. En ja, ik bedoel, je werd afgestudeerd, maar ben je toe gaan doen daarna? Ja. Legerdienst? Nee, dat was al afgeschaft.
1: De legerdienst, ik was denk ik het eerste jaar dat je geen uitstel moest vragen. En niet naar het leger moest. Maar daar sta je dan, hè, als afgestudeerde filosoof, kan je niks of kan je alles. Hè. Het pad dat velen volgen is een academische carrière. Daar vond ik mijn eigen niet slim genoeg voor. Leerkracht zou ook een logische keuze geweest zijn, maar ik had toen wel echt zin om in het leven te stappen. Zo in de economie, dat was ook Aristoteles, zijn groot werk, de economie. Dus ik wou gewoon aan het werken, dat maakte mij niet uit.
0: Welke school binnen de filosofie sprak jou het meeste aan?
1: Wel, ik heb mijn thesis gemaakt over Derrida, die rond deconstructie werkte. Poststructuralisme, deconstructiefilosofie is degene waar ik vandaag nog het meeste affiniteit mee voel.
0: En als logisch gevolg daarvan ging jij de economie in?
1: Wel, als jonge student ben je veel met heel abstracte thema's bezig. En ik had toen wel zin in de materie, in het echte leven te ontdekken, om daar te kijken hoe kan ik daar mijn weg in bewegen. En wat dat ook wel meegespeeld heeft, is, ik ben in 75 geboren. Dus dat wil zeggen dat ik zo in de jaren 80, 90 ben opgegroeid. Een periode waarin dat er toch wel voor elke job 100 sollicitanten waren. Er was veel was wat werkloosheid. Ik had dat van thuis ook wel die een druk meegekregen. Van als je niet goed studeert, dan ga je geen werk vinden. Dus er leefde wel een permanente angst van, ik ga niet zelfredzaam kunnen zijn in het leven. Vandaar misschien ook dat ik echt iets wou verdienen en zelfstandig wou kunnen leven. Ja. Ja.
0: En wat ben je dan gaan doen?
1: Wel, ik heb toen op al het mogelijke dat voorbij kwam gesolliciteerd. En ik ben terechtgekomen bij een Japans bedrijf dat CD-ROM schrijvers maakte. Dat was een heel nieuw bedrijf. In een periode na de cassette had je plots de CD. De firma waar ik voor werkte maakte een toestel waarmee dat je een CD kon kopiëren.
0: Ah, ja, daar interessant in die jaren. Is ooit veel verkocht, denk ik.
1: Dat is een korte periode heel, heel goed verkocht. Ja. Ja. Want heel snel is de cloud gekomen.
0: En CD's zijn nu al een beetje in het domein van Bokrecht terechtgekomen.
1: Ja, nu de echte liefhebber luistert radio en dan liefst BNL zeker.
0: Erg goed.
1: Of Spotify, of live muziek, een cd'tje.
0: Ik weet eigenlijk niet hoeveel radio dat er geluisterd wordt. Ik denk dat veel mensen zo Spotify en zo luisteren. En
1: ja, er beginnen nu hybride vormen te ontstaan. Ja. Radio, podcast, Spotify. Het loopt allemaal wat door elkaar. Hè.
0: Ja. Maar dan heeft het toch een tijdje geduurd dat je directeur van de Wingert geworden bent.
1: Ja, daar is nog een hele. Er zijn nog enkele stappen tussen gezet geweest.
0: Zoals?
1: Ja, ik heb nadat ik een aantal jaren voor die Japanners gewerkt had, ben ik voor een sigarenfabriek gaan werken. Waardoor dat ik ook nog een stukje in de tabaksindustrie in Zwitserland en Duitsland heb gewerkt.
0: Mag ik dan een rare stap vinden? van ja, voor een filosoof naar een tabaksfabrikant?
1: Ja, dat is wat ik bedoel, dat het leven vol
0: voorspelbaarheden. Was je een roker vroeger?
1: Ik was een geweldig verstokte roker.
0: Verstokte roker. Zoals veel. Ik heb ook ooit nog gerookt. Dus
1: sinds 10 jaar ben ik er gelukkig van afgeraakt. Was ik er maar nooit mee begonnen, denk ik. Ja.
0: Waarom begint je met roken?
1: Ja, je begint met roken door je vrienden zeker. En het

0: Waar is dan ineens het, het gevoel gekomen van ik moet iets anders gaan doen of weet ik veel? Of was dat een toevalligheid?
1: Nee, dat was niet...
0: Een opportunity, gelijk ze nu zeggen.
1: Op dat moment was dat wel een bewuste keuze. Ik heb dus een tijdje voor een multinational gewerkt, ook in het buitenland. We zaten in een erg gunstige financiële situatie. En als we op een bepaald moment had ik wel een besef dat die multinationals, dat je daar eigenlijk veel minder het verschil kan maken dan dat je denkt. En dat de maatschappelijke impact die je kan hebben heel erg beperkt is.
0: Maar wou je dat dan, maatschappelijke impact?
1: Ja. Ik wou vooral ook niemand bedriegen. Hè. Dus ik heb lang in een fabriek gewerkt waarbij dat je met arbeiders werkte. Daar zat dan druk op het systeem omdat men dreigde fabrieken te sluiten. Waarbij je dan tracht mensen te motiveren om samen toekomst te maken. En als je dan merkt dat eigenlijk al de inspanningen niet realistisch zijn, dan was ik daar zeer hard in ontgoocheld. Maar, dus ik was echt op zoek naar een organisatie die eerlijk is.
0: Je zat in een supercapitalistisch systeem, een sigarenfabriek. Eigenlijk mensen die zich niks aantrekken van iemand zijn gezondheid, die daar niet mee bezig zijn, pure marketing verkopen en hun product winst willen maken. Zo goedkoop mogelijk willen inkopen in landen die dikwijls nog in slechte politieke systemen zitten en weet ik veel wat, die uitgebuit kunnen worden?
1: Ja, ik wil zeker geen reclame maken voor de tabaksindustrie. Ik heb er, als ik mijn leven zou opnieuw kunnen leven, zou ik misschien andere keuzes gemaakt hebben. Ik wil het wel wat nuanceren. De periode dat ik daar gestart ben, was het heel duidelijk dat het een schadelijk product was.
0: Ja.
1: Ik heb er ook wel een goede dingen ervaren. Het was een bedrijf dat over heel de wereld mensen veel kansen gaf. Dus ik heb heel de wereld ontmoet in dat bedrijf. Van mensen van Papua Nieuw-Guinea, Mexico, Pakistan. En daar geweldig interessante ontmoetingen mee gehad. Dus in dat opzicht gaf het wel carrièrekansen en mogelijkheden aan mensen.
0: Zag je dat dan ook zo als een soort springplank naar iets wat je eigenlijk... Of voor je persoonlijke ontwikkeling?
1: Het heeft mij zeker persoonlijk heel hard ontwikkeld. Hè. Het was een bedrijf met een interessante bedrijfscultuur. Maar met een totaal verkeerd product.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel heel blij dat ik de stap gezet heb naar zorg. Mijn oma heeft in de Wingerd verbleven tussen 2008 en 2011.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo kende ik de Wingerd wel als een organisatie die met de stroom meevaart als het kan, maar tegen de stroom invaart als het moet. En oprecht gelooft dat mensen met dementie levenskwaliteit kunnen ervaren en dat ook als doel heeft om dat te realiseren. En daar wou ik mij voor inschrijven en ik heb even overwogen om mij om te scholen tot verpleegkundige. En toen bleek dat de positie van directeur vrij kwam en dat het bestuur open stond voor mijn profiel. Ja. En dan, daar ben ik heel gelukkig mee dat gelukt is.
0: Was het zo heftig dat je zelfs een herscholing overwoog?
1: Ja, dat was zo heftig, ja. Dus ik dacht, ik wil niet meer in dat andere systeem meedraaien. Ik denk dat het anders moet en anders kan.
0: Welke functie had je daar eigenlijk in de tabaks?
1: Ik ben geëvolueerd van een aankoop- en supply chain functie naar een productiemanagement functie. Dus dat ging echt over een fabriek. Waar dat
0: ja, fabriek leiden.
1: Een deel van de fabriek leiden, ja, de productieafdeling van de fabriek leiden, ja.
0: En in België of?
1: Wel, dat was in Duitsland, in Bayreuth, waar het Wagener Festspielhaus staat.
0: Bayreuth, ja. Dat is tegen Oostenrijk aan.
1: En het grootste deel was ik in Zwitserland, in de Jura, in Boncourt.
0: Mooie omgevingen.
1: Prachtige omgevingen, ja.
0: Zijt jij een natuurmens, Jan?
1: Ik ben hier liever als in de natuur. Ik ben een fervente wandelaar en camperaar.
0: Want ons

0: programma is ja, een mix van natuur en cultuur. We zijn vandaag in het, ja, in het sociale thema gekomen met zorg voor dementerende bejaarden natuurlijk. Maar we hebben hier dikwijls een, iemand uit de wereld van de natuur te gast. Uh-huh. Dus ja, als je een connectie hebt met de natuur, mocht je daar altijd uitgebreid over babbelen. Hè?
1: Zeker, zeker. Ja, ik ben heel graag in de natuur. Dat is de plek waar dat ik tot rust kom.
0: Ja.
1: En ik denk dat veel mensen baat hebben om...
0: Heel veel mensen zeggen dat hier. Hè. Geef dat. We doen altijd op het einde van het programma. Ik heb het jou ook gevraagd, maar we zijn er nog niet. De tip voor de luisteraar. En dan komen er heel dikwijls natuurtips naar voren. Misschien ook omdat we een programma zijn dat zich nogal redelijk focust op natuur. En mensen zien dan natuur inderdaad als een soort rustgevend element. En ja, voor hun persoonlijk leven.
1: Maar ik zie de natuur ook als de essentie, als de basis. Hè.
0: Ja.
1: Wij maken deel uit van de natuur. Voilà. Wij zijn ook de natuur.
0: Ja, ik ben blij dat ik het zeg. Het is iets dat we dikwijls vergeten, hè.
1: Ja, en het is ook iets wat dat mij wel bezighoudt. Als het gaat over natuurbescherming, vind ik dat natuurbescherming ook op die manier moet georganiseerd worden dat je er nog zelf een deel van bent en dat je er niet tegenover staat. Dus een natuurgebied waar dat je dan niet meer door kan lopen, is voor mij een vreemd concept. En ik snap wel dat je bepaalde plekjes voor een tijdje de kans moet geven om terug op adem te komen. Maar hoe kunnen wij daar deel van blijven uitmaken?
0: Ja, wij moeten met ons overbevolkte planeet moeten we delen met miljoenen wezens, andere wezens, waar we geen oog voor hebben. En die we ook een plekje moeten gunnen, denk ik. Niet alleen voor hen, maar ook voor onszelf, want we hebben ze nodig. Hè?
1: Ja.
0: Uiteindelijk.
1: Maar het gaat over samen. Hè? Hoe kunnen we daar samen deel van uitmaken van die natuur? Ja. En hoe kunnen we niet in een positie komen dat wij zeggen, wij zijn niet deel van de natuur, maar de beschermer, de behoeder, de herder van de natuur. Terwijl ik denk dat we daar nederig onderdeel van zijn. En soms word je wel eens geconfronteerd met die enorme kracht van de natuur die je heel hard op jouw plaats zet.
0: Ja. Ja, het is moeilijk om daar natuurlijk een... ik denk dat we momenteel heel erg zoekende zijn naar die plekken. Van de mens binnen de natuur.
1: Ja. Daarom denk ik dat we moeten werken. Dat iedereen kan ervaren dat het goed is dat je daar deel van uitmaakt. En het is zo gratis. Het belangrijkste in het leven is gratis.
0: Ja.
1: Liefde is gratis, de natuur is gratis, beleefd zijn is gratis, elkaar helpen is gratis. En we betalen vaak voor de verkeerde dingen. Hè. En dat wordt ons wel wijsgemaakt door slimme marketingmensen.
0: Er wordt ons altijd geld gevraagd, dat is inderdaad een feit. Straks is de lucht die we ademen misschien ook niet meer gratis. Als ze dermate vervuild is dat... Het zou kunnen, hè?
1: Het zou kunnen, ja.
0: Een filosofische bedenking. Vandaar het sprongetje naar dementie maken is eigenlijk niet zo moeilijk, denk ik. Want dementie is uiteindelijk ja, ook een onderdeel van ons biologisch systeem in onze hersenen. Hè, dat op een gegeven moment een afwijking ondergaat. Of een soort degeneratie. Of hoe moeten we dat zien? Wat is dementie echt? Volgen.
1: Dementie, dat is een syndroom. En een syndroom wil zeggen dat het een verzameling is van een aantal ziektes die met elkaar iets gemeenschappelijk hebben. En wat dat er bij dementie gemeenschappelijk is, is dat het zich afspeelt in jouw brein en dat je het niet kan stabiliseren of dat je het niet kan genezen. Al die dingen die dat veroorzaken, die noemen wij dementie. Maar dat is een geweldig gevarieerd spectrum. De meeste mensen associëren dementie met Alzheimer. Hè, waarbij
0: dat is het meest bekend, denk ik.
1: Ja, waarbij geheugenproblemen heel hard op de voorgrond staat. Hè. Je begint dingen moeilijker op te slaan. Je begint dingen te vergeten. Langzaam keer je alsof in een tijdsmachine terug naar een periode vroeger in je bestaan. Maar evengoed heb je frontotemporale dementie, waar meer een gedragsverandering, een karakterverandering op de voorgrond staat. of andere vormen dementies waarbij dat je gaat eerder hallucineren en waarbij jij dingen ziet die andere mensen niet zien. Zo zijn er geweldig veel ziektes die dat kunnen veroorzaken. En wat dat, denk ik, voor alle luisteraars belangrijk is om te weten, is dat je dat elke persoon zijn eigen ondersteuningsplan nodig heeft en dat wij geen protocol of procedure kunnen maken van hoe ga je nu het best met dementie om, maar dat je moet proberen een houding te hebben, een onderzoekende of een lerende houding van wat is voor deze persoon vandaag nodig. Ik wil er ook nog wel een filosofische kanttekening bij maken. Dementie is een syndroom, hè. Het is veroorzaakt door ziektes en die ziektes kan je met medische apparatuur opsporen in je hersenen. Maar er zijn erg veel mensen die dat ontwikkelen. Hè. Dan gaat ervan uit dat 1 persoon op 5 dementie zal ontwikkelen als hij lang genoeg leeft. In dat opzicht is het niet zo verschillend met het hebben van blauwe ogen. En kan je het ook wel ergens zien als iets wat bij ons leven hoort, dat sommige mensen dementie zullen ontwikkelen. En dan is de grote vraag, hoe ver zijn wij bereid om deze mensen nog in de samenleving te accepteren en te waarderen?
0: Ja, ik denk inderdaad het onderkennen van de superdiversiteit van het probleem, het dementeren op zich, van de verschijningsvorm van dementie. Ik denk dat dat misschien al het begin is van een goede oplossing. Want het is inderdaad wel een fenomeen als je naar dementen, als je een aantal, ja, als je bij jullie komt, ik kom sinds een half jaar bij jullie en ik heb wel gezien wat voor mensen dat uiteindelijk bij jullie wonen, hè, want we zullen het gewoon wonen noemen, hè. Dus, ze worden niet behandeld of ja, slechts ten dele. En daar heb ik inderdaad gemerkt dat het zeer verschillend is waar die mensen allemaal aan. Je kunt ze echt niet onder één paraplu zetten, want dan, ja, dat gaat echt niet.
1: Maar ik denk dat er een aantal dingen zijn die heel erg belangrijk zijn. Die diversiteit erkennen is heel erg belangrijk. Maar wat dat ook super belangrijk is, is aanvaarden dat het er is en het niet proberen op te lossen. Want je kan het niet oplossen.
0: Nee, het is onoplosbaar.
1: Dus je kan er wel mee omgaan. En je kan kwaliteit ervaren. Maar als wij het hebben over ziekte, dan proberen we die ziekte te genezen. En daar schuilt een groot gevaar in voor personen met dementie. Namelijk de inspanningen die men zou kunnen leveren om te proberen om iets op te lossen wat niet oplosbaar is, zorgen voor heel veel negativiteit bij een persoon met dementie.
0: Ah, ja. En noem daar eens voor iets concreet. Want dat klinkt voor mij een beetje te luchtig.
1: Oké. Er bestaat medicatie die wordt voorgeschreven. Op een bepaald moment, waarvan dat we weten dat het geen groot effect heeft.
0: Ja.
1: En dat het eigenlijk ook de ziekte op langere termijn niet afremt. Maar die medicatie heeft wel nevenwerkingen.
0: Ja.
1: Dus het is beter dan om die medicatie niet te nemen. Uiteraard moet iedereen naar zijn neuroloog luisteren. Dus ik ben filosoof, ik ben geen arts.
0: Nee, maar je kunt wel zien wat er gebeurt met de mensen. Dat maakt ze elke dag mee. Hè?
1: Ja, wat dat natuurlijk de meest treffende of rakende voorbeelden zijn, gaat over het stervensproces.
0: Ja.
1: Je moet aanvaarden dat iemand op een bepaalde leeftijd zal sterven. En als je probeert om dat uit te stellen, veroorzaak je heel veel lijden. In de Wingerd hebben we ook een politiek, als iemand aan het sterven is, dat we geen voeding of geen vocht meer toedienen.
0: Ja.
1: Omdat dat op dat moment voor die mensen niet hetgeen is wat hen comfort zal geven. En wij vinden het vooral belangrijk dat iemand elke dag een zo goede mogelijke dag ervaart. Ook in een stervensproces.
0: Ja.
1: En dat je kan sterven zonder angst en zonder pijn.
0: Ja, want het is uiteindelijk, het zijn de laatste, sowieso de laatste jaren, soms maanden van uw leven. die je in niet zo comfortabele omstandigheden, of misschien comfortabel, maar niet gelijk je het ooit zou gewild hebben, of misschien je familieleden niet zouden willen, want dikwijls is ook familie, hoe dat die reageert op het nakende verlies. He, want uiteindelijk is het wel, die, zijn het die mensen die, die vooral geconfronteerd worden. He?
1: Wel, dat is heel erg belangrijk wat je nu zegt, omdat in de Wingerd vinden wij familie heel erg belangrijk. Ja, familie is super belangrijk en is belangrijk om verschillende redenen. Eén reden is, familieleden zijn het sociale netwerk van een persoon. En hoe kan iemand daar nog, als je in de Wingerd woont, hoe kan dan nog iemand de opa van iemand blijven, of de partner van iemand blijven, of de vriend van iemand blijven? Dus wij proberen een open huis te zijn waar mensen graag op bezoek komen. Maar daarnaast heeft die familie ook een expertise die superbelangrijk is. Wij weten iets van dementie, die familie die weet iets van die persoon en wij moeten in de Wingerd proberen om een professioneel betaalde medewerker te laten samenwerken met een emotioneel betrokken familielid op een evenwaardige manier, want we hebben beide een stukje van de puzzel en alleen als je die twee puzzelstukken samenlegt, is kwaliteit van leven mogelijk.
0: Ja.
1: Maar een derde element, en dan kom ik tot wat dat tot bij jouw vraag, is dat soms de familie meer lijdt onder dementie als de persoon met dementie zelf. En beeld je in dat je Alzheimer hebt en je bent vergeten dat je Alzheimer hebt. En iedereen rondom jou doet niet alsof dat je gek bent. Dan is er voor jou niet erg veel aan de hand. Dat doet geen pijn, niet noodzakelijk pijn, hè, Alzheimer hebben. Maar als jij de zoon of de dochter van iemand bent met Alzheimer en je wordt niet meer herkend door je mama of je papa, dan is dat niet makkelijk om daarmee om te gaan. En daar, dat zien wij ook wel als een opdracht van ons in de Wingerd om die familieleden daarin mee te begeleiden, mm-hmm, in hoe dat je daarmee omgaat.
0: Zeg Jan, we zijn al een tijdje aan het babbelen, we gaan eens een muzieknummerke draaien. Hè. Je hebt een hele playlist voor ons gemaakt, wat gaan we kiezen?
1: Huh? Je mag No Sound But The Wind kiezen, ja.
0: No Sound? Ah, oké. Okay. Van de editors.
1: Ja.
0: Oké, okay, No Sound But The Wind.

0: No Sound But The Wind. Een verzoeknummer van Jan van Wezer van Zorgcentrum. Ik moet altijd het juiste woord een beetje zoeken. Hè. Het
1: Woonzorgcentrum. Zeg gewoon maar van
0: de Wingert. Ja. Directeur van de Wingert in Leuven. Hè, waar dat een zorginstelling voor dementerende bejaarden. En waarom heb je dat nummer gekozen, Jan? No Sound But The Wind.
1: Ja, ik moet u toch eerst corrigeren. Wij spreken nooit over dementerende bejaarden.
0: Ah, oké, goed.
1: En wij spreken over personen met dementie. Omdat iemand met dementie is zoveel meer als alleen die aandoening in zijn brein. Dat zijn mensen die van muziek houden, die graag in de natuur wandelen. Dat zijn mensen die veel te vertellen hebben, die nog erg slim zijn, maar die problemen hebben. Ze vergeten, ze hallucineren. Maar als je iemand dementerende noemt, dan herleid je hem tot één aspect van zijn leven. En een aspect dat zijn leven dan heel erg kan bepalen. Oké, sorry.
0: Ja, maar ik vind het wel goed. Hè? Maar misschien kunnen we er ook eens even op ingaan. Want ja, mensen zeggen zo dikwijls foute dingen tegenwoordig. Hè? Als het daarover gaat, als het over mensen met een beperking gaat. Als het over bejaarden gaat. Als het over mensen met diverse mensen gaat, dan gebruiken we dikwijls het oude woord dat dan denigrerend is of beperkend. Het is moeilijk om onze taal aan te passen, maar taal is wel belangrijk om natuurlijk alles drukken we uit met taal. Hè. Heel onze filosofie, alles wordt in taal gegoten. Ja, wetenschap, alles.
1: Taal zorgt ervoor dat we met elkaar kunnen communiceren. Ja. Dat we goed kunnen samenwerken. Dat we elkaar begrijpen. Dat we elkaar kunnen troosten. Dat we elkaar blij kunnen maken. We praten zelfs met onszelf. Ja. Maar taal is niet enkel beschrijvend. Taal is ook scheppend.
0: Pardon.
1: Met taal maken we ook de werkelijkheid. En daarmee zit er zo'n enorme kracht in taal. En het is ook zo dat in de Wingert hebben we ook heel erg lang over dementerende gesproken. Tot op het punt dat we zeiden, we gaan dat niet meer doen. En door dat niet meer te doen en door daar mensen op aan te spreken, hebben we veel mogelijk gemaakt voor personen met dementie dat ze terug als mens gezien worden en niet als iemand die alleen nog maar zijn hele leven draait om Alzheimer of om Parkinson of dergelijke meer.
0: Maar no sound but wind. Daar waren we eigenlijk over bezig, voor ik u onderbrak.
1: Ja, het is voor mij een erg belangrijk nummer. Het is een nummer dat de editors geschreven hebben nadat ze een boek of een film gezien hebben. Dat boek noemt The Road. Ik weet niet meer juist wie dat geschreven heeft. McDonald, denk ik. En het is een dystopisch boek over een vader die met zijn zoon Een tocht aflegt in een wereld die helemaal vernietigd is. Het wordt niet echt gezegd wat er gebeurd is. Is er nu een enorme nucleaire ramp gebeurd? Maar het is een heel vijandige, afschuwelijke wereld. En de papa probeert voor zijn kleine zoon te zorgen. En voor mij raakt het een belangrijk punt in mijn leven aan. En dat is angst. Ik heb zelf problemen met angst gehad, of nog steeds. Vandaag is dat goed onder controle. Maar aan iedereen scheelt iets. Aan u zal ook wel iets schelen. Dus ik heb last van een gegeneraliseerde angststoornis gehad, zoals nog heel erg veel mensen. En dat heeft ook te maken met het feit dat ik kinderen gekregen heb. Op het moment dat ik kinderen kreeg, kwam er plots iets heel kwetsbaars onder mijn verantwoordelijkheid, waar ik niet van kon weglopen, waar ik voor moest zorgen. En ik zie ze dolgraag. Ik heb twee zonen, Bron en Finn. En ze zijn nu 20 en 17. En ze staan op hun eigen poten. Het zijn twee fantastische gasten die nu voor mij kunnen zorgen. Maar als ze baby waren, waren ze kwetsbaar. En dat vond ik fel terug in dat boek en in... Dat hoor je ook in het lied van de editors.
2: Het is een film al gemaakt, hoor. The Road.
1: Ja, er is
2: met een bekende acteur die speelde in Lord of the Rings. Ja. De koning. Hoe heet die nu weer? Die acteur. Ja, ik vergeet het maar.
1: Ja, het is een van de beste boeken die geschreven zijn, denk ik. En ik ben de film wel eens beginnen kijken, maar als je het boek gelezen had, dan kon de film mij niet meer meepakken. Hm.
0: Ja, dus die angsten die dan bij jou... Ik denk dat dat ook zoiets is, dat iedereen heeft angsten. Ja, we hebben het al een beetje gehad over angst voor de dood. Eigenlijk in eerste instantie de angst voor de dood van de familieleden. Hè, voor het nakende verdwijnen van hun geliefde ouder, dikwijls. Hè, of schoonouders. En het is toch iets waar dat je... uiteindelijk moet je aanvaarden. En hoe gemakkelijker dat je dat aanvaardt, hoe makkelijker het ook is, denk ik, om te aanvaarden dat er iets is opgetreden dat deregulerend is.
1: Ja, dat gaat ook over het feit dat je beseft dat je over bepaalde dingen geen controle hebt.
0: Ja.
1: En dat je daar... dat je in een rivier zit waarin dat je mee moet zwemmen. Wij merken dat het heel erg moeilijk is om die boodschap te brengen dat iemand zal sterven, terwijl iedereen het wel weet dat het eeuwige leven niet bestaat. Maar als het voor jou eraan komt, voor jouw familie eraan komt, is dat een super moeilijk proces. En wij merken dat eenmaal familieleden en vrienden van personen met dementie in de wingerd dat aanvaard hebben, dat er een einde komt aan dat leven, zien we dat er plots terug heel veel mogelijk wordt. Maar het is een moeilijk proces. En wij proberen in de wingerd daar zonder taboes over te spreken, wel met de nodige voorzichtigheid en met respect. En ook met respect voor wat iemand op een bepaald moment kan horen.
0: Ja.
1: Dus we proberen die boodschap vaak te geven, dat op het moment dat een familielid daar open voor staat, dat hij dat dan ook... die boodschap meekrijgt. En dan zie je plots heel erg mooie dingen ontstaan. En dat gaat niet over loslaten, dat gaat over anders vasthouden.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee omgaan, zonder dat je probeert dat wanhopig ertegen te vechten. Dus de campagnes die gaan over wij moeten vechten tegen Alzheimer, wij moeten de strijd leveren tegen Alzheimer.
0: Zo wordt dat dikwijls gezien, hè? De strijd tegen de ziekte,
1: maar het is,
0: de strijd tegen het verval.
1: We mogen het niet als een strijd zien, want het is een strijd die je, als je het als een strijd ziet, dan ga je de strijd verliezen.
0: Ja.
1: En het is deel van ons leven.
0: Maar zo wordt bijvoorbeeld ook naar kanker gezien. Hè? Ja. Ik moet het overwinnen. Ik ga het...
2: Ja, dat is wel een heel ander gegeven.
0: Kan niet, ja, maar kanker. Ja, oké. Zo wordt tegenwoordig alles wel. Op die één manier wordt dat toch benaderd, nee?
1: Maar ben je dan een loser als je niet gewonnen bent? Ook, ik denk dat er veel gelijkenissen zijn met kanker.
2: Ah, ja, toch?
1: Waarbij dat het wel zo is dat we er al in slagen om bij kanker... Om levensduur te verlengen of om het te genezen. Maar er zijn ook mensen die nog sterven aan kanker.
0: Ja.
1: En ook zij, daar moet ook over nagedacht worden van hoe zorgen we ervoor dat die periode tot dat overlijden zo goed mogelijk is. En dat is niet door een gevechtsmetafoor te gebruiken, denk ik. We zouden het eens aan mensen met kanker misschien zelf moeten vragen hoe dat zij daarnaar kijken. Ja.
0: Maar de gevechtsmetafoor, nu we het daar toch over hebben, dat is tegenwoordig wel heel populair. Hè? Of het begint terug weer in zwang te geraken. Je hoort het in de maatschappij en overal op de radio. Ja, men moet niet ondergaan. Men moet strijden. Men moet actie ondernemen. Men moet doelen stellen. We moeten, het leven zit zo tegenwoordig toch wel voor een groot stuk in elkaar. Hè? Het beleid... Bekijkt het zo. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Oh, ja. Jammer genoeg leven we nu plots hier in België terug in een wereld waarin dat het niet alleen maar een metafoor is, maar waarbij dat we in Europa terug geconfronteerd worden met echte gevechten.
0: Ja.
1: Hoe dat ik er naar kijk in het publieke debat als metafoor dan, vind ik toch dat we naar een zone daartussen moeten zoeken. En het, als je het over de gevechtsmetafoor hebt, dan gaat het altijd over polariseren. Je hebt de goede en je hebt de slechte.
0: Ja.
1: Terwijl ik wel geloof dat samenwerking daar een tegengewicht in kan zijn. De mensen, hun verschillende belangen, hoeven niet met elkaar in conflict te zijn. Mensen, elkaars belangen kunnen heel erg sterk zijn. Ja? De belangen van iemand met veel geld en iemand met weinig geld kunnen samengelegd worden en kunnen samen tot iets moois komen. En we hebben elkaar allemaal iets te bieden.
0: In de Winger komt dat ook weer allemaal terug samen, want uiteindelijk zit daar iedereen. En hè, er zitten eenvoudige mensen, maar er zitten ook professoren en mensen van de hoogste rangen van de samenleving die uiteindelijk getroffen worden door hetzelfde en dan naar een soort basisniveau terug. Zijn mensen, ze kunnen zich nog wel veel herinneren, denk ik, van hun leven, maar is dat dan nog belangrijk op zo'n moment, status en
1: wel, ik denk dat we daar in de Wingert, in dat klein biotoop dat je daar ziet, waarin dat mensen van heel verschillende achtergronden met elkaar echt samenwonen. En dat is eigenlijk heel intiem. Hè. Je woont in de Wingert in een woning met 8 mensen samen.
0: Ja. Maar leg eens uit hoe dat jullie gestructureerd zijn. Misschien eens even heel concreet en praktisch. Het zijn allemaal verschillende woningen in een soort grote...
1: Je kan het zien als een laag appartementsgebouw.
0: Ja.
1: En daar zijn 16 woningen waar telkens 8 mensen samenwonen.
0: Ja.
1: En die 8 mensen hebben uiteraard ieder hun eigen kamer en hun eigen sanitair. Maar zij delen met elkaar een woonkamer en zij delen een keuken met elkaar. En ze worden daar ondersteund door een medewerker. En die medewerker die probeert niet hun leven over te nemen. Wij volgen de principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen dat mensen in de Wingert hetzelfde afwas doen als ze dat kunnen. Wordt dat moeilijker omdat abstract denken moeilijker gaat en je niet meer weet hoe je de kraan moet bedienen, dan doen we dat samen en dan kunnen mensen afpiepen. En als je echt bang krijgt van het water of dat niet meer kan, uiteraard doen wij dan wel de afwas. Maar dat is superbelangrijk dat mensen kunnen blijven deel uitmaken van het leven en van de samenleving. Dat als Jan in de Wingert de afwas gedaan heeft, dan kunnen wij tegen Jan zeggen, dank u dat je de afwas gedaan hebt. En dan kan Jan denken, en wat als ik er niet meer ben? Wie gaat dan de afwas doen? En dat is hetgeen wat dat zin geeft in het leven. En als wij, daarmee pleit ik er ook heel hard voor dat we de wereld niet mogen opdelen in mensen die zorg geven en mensen die zorg krijgen. Zo zit het niet in elkaar. Iedereen heeft zorg nodig. Ik heb het lied van No Sout met de Wind ook wel gekozen, omdat het mijn eigen kwetsbaarheid fel naar buiten brengt. Wij zijn allemaal kwetsbaar. En dat is ook iets wat ons kan verbinden met elkaar, die kwetsbaarheid.
0: Ja.
1: En in de Wingert proberen wij daar dat te organiseren, dat mensen voor elkaar ook nog iets kunnen betekenen. Ook al heb je dementie, ook al vergeet je. Maar mensen hebben nog zoveel talenten en competenties. Dit is een fijne plek om er te vertoeven, hoor.
0: Buiten de mensen die daar voor de zorg in staan, de professionals zullen we zeggen, zijn er ook tal van vrijwilligers actief.
1: Ja,
0: 100 en, dacht ik, hè.
1: Maar de Wingert is heel, heel eenvoudig in cijfers te vatten. Hè. Er wonen 160 mensen.
0: Ja.
1: Er zijn 160 medewerkers en er zijn 160 vrijwilligers.
0: Echt,
1: en dan zijn er nog 500, 600, 700 familieleden die heel erg betrokken zijn.
0: Ja.
1: En heel die groep, die is samen supersterk. Hè.
0: Jullie zien het echt als een team. Een groep die hetzelfde doel nastreeft. Het leven aangenaam maken of houden voor
1: mensen wij kijken die ook niet
0: in de problemen zitten.
1: We kijken niet naar functies. We kijken naar competenties. Hè. Wat kan iemand? Ja. Wat wil iemand? Wat mag iemand doen? En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat je familielid bent, of dat je betaalde medewerker bent, of dat je vrijwilliger bent. Iedereen probeert naar zijn draagkracht en vermogen ervoor te zorgen dat je dat iedereen gelukkig kan zijn. Want het is niet alleen het welzijn van bewoners van de wingerd dat belangrijk is. Het is ook het welzijn van medewerkers van de wingerd dat belangrijk is.
0: Ja.
1: En het welzijn van vrijwilligers is belangrijk. En het welzijn van familieleden is belangrijk.
0: Ja.
1: En die hoeven niet tegenover elkaar afgewogen te worden. Die kunnen elkaar versterken. Dus we leven nu, jammer genoeg, in een situatie waarbij dat er erg weinig mensen nog voor een zorgberoep kiezen.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, ja,
0: ik hoor het daar bij jullie wel, hè, want ja, ik kom er wel regelmatig. Dus ik hoor wel de signalen van dat er inderdaad weinig mensen zijn die blijkbaar in de zorg willen gaan. Is dat een gevolg van onze fameuze corona-epidemie?
1: Nee, dat was al de schuld van de Duitsers.
0: Altijd de schuld van de Duitsers. Leg uit.
1: Wel, in de Tweede Wereldoorlog hebben koppels besloten om hun kinderwens 5 jaar uit te stellen. En men wist dat toen niet, hoe lang dat ging duren. Maar men heeft gezegd, we gaan tijdens de oorlog geen kinderen krijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog weinig kinderen geboren zijn. En dat er 2 generaties tegelijk geboren zijn na de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft voor de fameuze babyboom gezorgd. En we staan daar niet altijd bij stil, maar de afgelopen 40 jaar waren er heel veel mensen op de arbeidsmarkt.
0: Mm-hmm.
1: Uitzonderlijk veel, door dat effect van die oorlog. En die gaan nu, sinds 2024, allemaal in pensioen. En die ontwikkelen allemaal zorgnoden. En het is zo dat voor elke 100 mensen die op pensioen gaan, zijn er 80 jongeren die op de arbeidsmarkt instromen. En die 80 jongeren, die kiezen voor een beroep. En dat beroep is jammer genoeg alsmaar minder verpleegkundigen of zorgkundigen. En we proberen allemaal onze kinderen naar de universiteit te sturen. En het is een beroep het is een fantastisch beroep, zorgkundigen of verpleegkundigen. Het is echt een mooi beroep. Je wordt daar gelukkig van als je dat onder de juiste omstandigheden kan doen. Je wordt daar niet mega rijk van, maar je kunt daarvan leven. En daarmee wou ik ook hier graag komen spreken om aan alle luisteraars te zeggen, verpleegkundigen en zorgkundigen zijn belangrijk. We moeten ze waarderen, we moeten hen ondersteunen, we moeten ermee samenwerken. Want dat is iets wat we wel zien, dat mensen zorg eerder als een transactie beginnen te zien.
0: Ja.
1: En dat als onze verpleegkundigen en zorgkundigen zich niet gewaardeerd voelen, dan gaan ze een ander beroep kiezen. En door de demografische evolutie zijn er heel veel vacatures. Hè. Dus een bachelor verpleegkunde kan overal aan de slag. Hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar het is geen probleem van de wingerd. Het is ook geen probleem. Het is ook in het ziekenhuis. Het grote ziekenhuis in Leuven-Gastelsberg draait op 70% van zijn capaciteit. Omdat ze geen medewerkers meer vinden. Het is in de thuiszorg. En het is een catastrofe die nu plaatsvindt. En waar dat wij nu aandacht aan moeten geven.
0: Ja, maar tegelijkertijd is in de maatschappij wel een evolutie aan de gang van waarom zouden we het ons moeilijk maken als het gemakkelijk ook gaat? Hè? Dus er is eigenlijk een beetje een overaanbod van kansen. Er zijn zoveel kansen voor iedereen, hier in het Westen toch, hier in België, dat je eigenlijk alle richtingen uit kan. En waarom zou je dan iets moeilijk kiezen als de zorg? Die mensen die er dan toch voor kiezen, kiezen die dat dan uit een soort, zoals jij ook, voor uiteindelijk voor de zorg hebt gekozen, om zich,
1: Wel, ik wil even een sprongetje maken naar een citaat. Hè, een citaat van Nietzsche, dat ik een heel erg interessante citaat vind. En het zegt, moet degene die geeft niet dank u zeggen aan degene die neemt. Want is het geven niet de echte behoefte van een mens? En is het nemen niet erbarmen? En het is zo wat een contra-intuïtieve uitspraak. Want we hebben geleerd dat als we iets krijgen, dat we dank u zeggen. En hier zegt hij net het omgekeerde. Je moet dank u zeggen als je iets hebt kunnen geven aan iemand. En ik geloof er heel sterk in. En ik denk dat iedereen daar eens over kan nadenken. Van, wat is nu echt? Wat heb je nu het liefst? Hè? Dat je van iedereen altijd alles krijgt, of dat jij degene bent die iets kan geven aan iemand. En in het beroep van zorgverlener, daar mocht je heel veel geven. En als het klopt wat dat Nietzsche zegt, dat het geven belangrijker is dan het nemen, dan bewijst het dat het een heel erg mooi en interessant beroep is. Maar als iedereen rondom u begint te zeggen dat je zot bent als je nog zorg wilt geven, ja, dan heb je natuurlijk wel een groot maatschappelijk probleem.
0: Ja, dat is natuurlijk als je uit het geven geen plezier meer haalt en alleen enkel nog uit het nemen, ja, dan...
2: Maar dat wordt er eigenlijk ook wel ingelepeld, hè, door de maatschappij. Dat je als kind in onderwijs en zo moet presteren om geld te verdienen, om te consumeren. Eigenlijk, en dat je niet de softtrick moet uithangen, maar dat je wel een harde wereld stapt waar je eigenlijk moet presteren om die e-kapitaal te vergenereren enzovoort. Ja, en in die zin is het onderwijs en ook zorg zijn dan de zwakke broertjes natuurlijk wel. Zo wordt dat dan gezien, hè. In feite. Maar ja, we leven in een zeer concurrentiserende maatschappij, hè.
0: Maar dus, ik denk dat dat ook zo wel een beetje... is toch iets wat ik zo tegenwoordig wel vind. En men zegt dat ook wel, hè. De zelfredzaamheid gaat naar beneden. We hebben altijd geld nodig om ons te redden. Maar vroeger hadden de mensen dat niet nodig, hè. Hier in de camper, hier leefden ze van... koeien en weet ik veel wat. En ze deden gewoon niks, hè. Ze werkten gewoon niet. Maar ze over... Uiteindelijk is leven gemakkelijk, hè. Doodgaan, je gaat bijna niet dood, hè.
1: Maar zelfredzaamheid is een illusie. Mm. Niemand is zelfredzaam. Iedereen heeft elkaar nodig. Als de bakker morgen stopt, wie kan er nog brood bakken? Je hebt elkaar nodig. En we hebben onze samenleving...
0: Maar er zijn mensen die dat kunnen, hè. En hoe meer dat je dat hebt, hoe meer dat je ook je sterk voelt staan in het leven, hè.
1: Maar wat zijn de echte belangrijke dingen? Hè? Is veel geld hebben belangrijk? Ik denk dat
0: maar een broodbakken is wel belangrijk.
1: Een broodbakken is belangrijker. Hè? Wie is het beste af in de woestijn? Die ene met 10 flessen water of die ene met een kistje met 100 miljoen euro in?
0: Ja.
1: Ja. Maar men heeft ons wel proberen wijs te maken dat je met geld alles kan kopen. En dat staat nu onder druk. Er is geen winkel met een onuitputtelijke voorraad verpleegkundigen die je met je geld kan kopen. Vandaag zou ik iedereen aanraden om goed te investeren in goede relaties met uw familie, in goede relaties met uw buren. Want je gaat hen nodig hebben om zorg te kunnen ontvangen en te geven.
0: Ja.
1: Je spaarrekening zal daar geen garantie voor zijn.
0: Zeg, en jullie doen dat al een beetje, hè? In de wingen. Want familie wordt ook af en toe wel opgetrommeld om zorg te verlenen, om iets te komen doen, om bedden te verhuizen, heb ik al wel eens een tijdje geleden gedaan.
1: Wel, dank u daarvoor, Dirk. al het geld dat we niet aan verhuizers moeten geven, kunnen wij herinvesteren in de wingerd en in de goede zorg. Maar daar is zo'n ongelooflijke rijkdom aan competenties. Het is een fantastische plek om te werken. Hè? Ja. Er zijn familieleden die goed kunnen verhuizen, maar er zijn ook familieleden die veel weten van juridische dingen. Er zijn familieleden die opleidingen kunnen geven en ze zijn eigenlijk allemaal bereid om hun competenties en in te zetten en daardoor kunnen we er iets moois van maken. Maar dat zal natuurlijk alleen lukken als al die familieleden ook geloven dat wij geen op winst bejaagde organisatie zijn.
2: Ja. Zou het eigenlijk kunnen zijn dat de Wingerd een voorbeeldfunctie zou kunnen hebben in de maatschappij als een samenleving die op een andere stoel leesstoel is dan de huidige samenleving van vrijwilligers, mensen met kennis die elkaar eigenlijk gratuit verder helpen. En dat eigenlijk niet zozeer overdraait om geld, maar wel om het geven zelf. Dat we eigenlijk meer in deze maatschappij moeten gaan naar geven en niet naar krijgen.
1: Wel, het is natuurlijk moeilijk om jezelf of je eigen organisatie als een voorbeeld te zien, maar wij willen wel inderdaad bewijzen dat dat anders kan.
2: Ja.
1: En dat is... Als mensen dat dan zien en daardoor geïnspireerd zijn, dan doet ons dat wel ongelooflijk veel plezier. Dus de Wingerd heeft een visie. En die visie die heeft drie elementen. Het eerste element is, wij geloven dat levenskwaliteit dat mogelijk is voor personen met dementie. En wij geloven dat omdat we dat elke dag zien gebeuren. En dat gaat er niet over dat iedereen altijd heel erg blij in de Wingerd rond wandelt. Dat mag ook met verdriet zijn. Hè? Verdriet mag ook aanwezig zijn in een kwaliteitsvol leven. Een tweede aspect van onze visie is dat we een lerende organisatie zijn. Ik heb er daar juist al even over gesproken. En wij moeten een lerende houding hebben en onderzoeken. Wat is nu voor deze unieke persoon vandaag belangrijk? Maar er zit een tweede element aan dat leren. En dat is dat wij ons bewust moeten zijn dat wij nog niet zoveel weten. Over dementie is minder wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in heel de geschiedenis als dat er ondertussen al over COVID gepubliceerd is. Ja. Of als dat er over kanker op 1 jaar gepubliceerd is.
0: Moest het nu besmettelijk zijn, dan zou het wel zou het vooruit gaan, denk ik.
1: Nee, maar wat ik daarmee wil zeggen is dat dat brein is zo complex en wij moeten ons bewust zijn dat we nog veel niet weten en dat we het morgen anders zullen moeten doen. Dus ik denk wel dat het typerend is aan de vinger dat het een zoekende organisatie is. En dat het anderen uitnodigt om mee samen te zoeken naar vormen van levenskwaliteit.
0: Mm-hmm. We gaan nog eens een muziekje draaien, mannen. Het is ter tijd voor, denk ik. Hè. Wat mogen we opzetten? Teardrop van Massive Attack? Is dat een goede keuze? Of iets anders?
1: Kies Teardrop maar, ja. Ja? Het is misschien iets te triestig, maar...
0: Oké, even een triestige noot en toch niet zo'n triestig programma, hoop ik.

0: Teardrop van Massive Attack, Jan.
1: Ja, dus...
0: Wat voor nummer was dat? Waarom heb je dat gekozen?
1: Ja, omdat ik vind dat een fantastisch nummer. Daar zit zo die hartslag in die je de hele tijd door hoort. En dan heb je Fraser, Elizabeth Fraser, die met zo'n heel verleidelijke stem het heeft over iets wat dat tussen warmte en verdriet is of zo. En ze heeft het nummer ook geschreven in de periode dat haar vriend of iemand waar dat zijn felle emotionele band mee had gestorven was, Jeff Buckley. En voor mij, ik wou het nummer ook brengen om het ook even te hebben over de relatie tussen autonomie en geborgenheid. En we leven in een wereld, we hebben het er juist al even gezegd, waarin dat men zelfredzaamheid stimuleert. En uiteraard vind ik ook dat mensen met dementie, die hebben een wil. Hè. Soms worden ze wel eens wils onbekwaam genoemd. Ja, ze hebben een wil en het is voor hen soms moeilijk om die wil te verdedigen of om die te kunnen uiten. En daar hebben ze wel veel steun en van ons goede wil nodig om daar naar op zoek te gaan. Dus we moeten mensen wel stimuleren om zelf dingen te beslissen, hun eigen regie te kunnen voeren. Maar er is toch ook een punt waarop dat je warmte moet bieden, waarop dat je geborgenheid moet bieden, waarop dat je er voor elkaar moet zijn en waarop dat je iets moet overnemen. En ik vind dat dit nummer zo heel fel op die twee benen stapt wanneer zijt je een warm deken voor iemand en wanneer houd je handen op de rug en laat je iemand iets zelf doen, ook al sukkelde wat. En je bent altijd te vroeg of te laat. Hè. Wij vinden het in de Wingerd bijvoorbeeld belangrijk dat een man zichzelf kan scheren. En ik kan u verzekeren dat duurt langer om iemand zichzelf te laten scheren als dat je dat vlug overneemt. Maar er komt een moment waarop dat je het wel moet overnemen. En wanneer is dat moment?
0: Ja.
1: Hè? Wanneer is dat moment dat je ook zegt, ja, nu gaat iemand sterven. En het doet pijn en het doet veel verdriet. Maar ik laat u toch vrij en je moogt sterven. Ja, daar gaat dat nummer voor mij allemaal wel over.
0: Zo, de sterfsoorzaken, want ja, oké, dat is natuurlijk niet zo simpel om daarover te babbelen. Hè? Maar wat zijn zo mensen met dementie, hoe sterven die uiteindelijk? Is dat gewoon gelijk... is dat gewoon omdat de hersenen het niet meer aankunnen? Of?
1: Wow. De volgende keer moet je een arts vragen om hier te komen spreken. Dus met gevaar dat ik hier mogelijk buiten mijn competenties spreek, kan ik wel zeggen dat de meeste mensen met Alzheimer sterven en niet aan Alzheimer sterven.
0: Ah ja, oké. Kan even goed aan iets anders.
1: Dementie komt vaak voor op heel erg hoge leeftijd, wanneer dat jouw lichaam nog andere problemen heeft. En vaak halen die Alzheimer bijvoorbeeld in. En sterven mensen aan een pneumonie of aan, of aan andere oorzaken.
0: Longen.
1: Maar dementie is ook wel een degeneratief proces in je hersenen. Dus als je toch niet aan al die andere dingen zou lijden, dan zal je ook uiteindelijk wel aan hersenuitval sterven. Ja. Dat zie je dan meer bij mensen met jongdementie bijvoorbeeld.
2: Weet je misschien of dat eigenlijk een echt natuurlijke gegeven is? Bijvoorbeeld dieren, krijgen die soms ook Alzheimer of zo?
1: Wel, dat weet ik niet.
2: Of ja, dementie, is je dan bijvoorbeeld een kat van 18 jaar...
0: Dat is een beetje
2: jaar,
0: een rare vraag.
2: Die blind wordt, die... Ja, nee, ik bedoel...
0: Maar ja, we zijn allemaal gelijk. Hè?
2: We zijn eigenlijk allemaal biologische wezens. Ja. Het zou maar niet meer als normaal zijn dat dieren op een bepaald moment ook iets krijgen dat hun geest achteruit gaat.
1: Ja, ik denk dat je daarvoor Bart de Stroper eens moet vragen. ik denk dat ze doen zeker dierproeven ook om medicatie te ontwikkelen. Ja.
0: Bart de Stroper, wie is dat?
1: Bart de Stroper is onze nationale trots op wetenschappelijk vlak in het Alzheimer-onderzoek. Hè. Ja. Dus hij is wereldvermaard in Alzheimer-onderzoek en is op zoek naar middelen die Alzheimer kunnen vertragen.
0: Jullie zijn een expertisecentrum voor Alzheimer, heb ik mij laten vertellen.
1: Wij worden wel gezien als een plek waarin dat wij al wegen gevonden hebben om daar op de juiste manier mee om te gaan. En wij werken ook heel graag samen met universiteiten.
0: Ja.
1: In allerlei soorten onderzoek werken wij graag samen. Ja.
0: Ja. En jullie bewoners, uiteindelijk, ja, er zullen er toch wel redelijk, is het een raar vraag, maar euthanasie, komt dat woord soms voorbij bij bewoners? Of zijn de meeste bewoners nu daar bewust niet mee bezig? Of willen die dat bewust niet? Want dat is tegenwoordig wel, opnieuw, dat is voor veel mensen die het niet hebben, een beetje de geëikte uitdrukking van, ja, als dat mij overkomt, dan wil ik euthanasie.
1: Ja, dat is een heel erg actueel debat. En ik vind dat personen met dementie vandaag gediscrimineerd worden. Vandaag kan je euthanasie krijgen als burger in België. Als je een ongeneeslijke aandoening hebt en je hebt sterk lijden. Maar dat geldt dus voor iedereen behalve personen met dementie. Omdat

0: erg gelukkig. Maar als het in mijn hoofd niet goed meer marcheert, dan wil ik wel zeker euthanasie. En het was een persoon met al een gevorderde Alzheimer, die geen ziekte in zicht had. Dus als je naar haar redenering zou luisteren, ja, dan zou je moeten concluderen dat zij euthanasie zou willen. Terwijl dat ze duidelijk uitspreekt dat ze een gelukkig leven heeft. Ik vind dat we toch moeten blijven kijken naar wat dat de actuele wensen zijn. Er is zo een bepaalde doctrine die zegt van men moet op voorhand kunnen bepalen wat het moment is dat men dan euthanasie wil. En men moet op dat moment dan geen rekening meer houden met wat die persoon op dat moment zegt. Ik zal het concreter maken. Jij beslist als je 40 jaar bent op het toppunt van je cognitief vermogen, van je denkvermogen. Zeg je, als ik ooit dementie krijg en ik herken mijn kinderen niet, dan wil ik euthanasie. En in die doctrine zegt men dan dat men, als je dan dementie krijgt en je herkent je kinderen niet meer, dat men dat instrumenteel automatisch moet uitvoeren. Terwijl het toch mijn mening is dat je dan ook terug opnieuw de vraag moet stellen. Er is wel een... ik denk dat wij als samenleving een beeld hebben dat te eenzijdig is van dementie. We kijken heel vaak naar de allerlaatste periode. En we zien het vaak als een nietwaardig leven. En daar begint het probleem natuurlijk. Als wij mensen met dementie vinden dat zij niet waardig zijn, hoe kunnen we daar dan op de juiste manier steun voor bieden? En hoe kunnen mensen met dementie dan nog een deel van de samenleving zijn? Dus daar denk ik dat we wel een klik moeten maken. En de persoon blijven zien in de dementie.
1: En wat is wilsbekwaam uiteindelijk? Hè?
0: Ja, dat is... we hebben het er daar juist al even over gehad, hè, over zelfredzaamheid. Wie is er dan wilsbekwaam? Als wij beslissingen nemen zonder dementie, kunnen wij dan alle consequenties daarvan inschatten, van die beslissing? Wij kunnen dat ook niet.
1: Is het zo dat nu in de nieuwe discussie die rond euthanasie gevoerd wordt, zo dat als je een beslissing zou nemen, als je nog wilsbekwaam bent en zegt van ik wil, als ik dat of dat niet meer kan, dan wil ik euthanasie. En dan wordt die euthanasie instrumenteel uitgevoerd zonder dat je nog kunt protesteren. Dat is toch eigenlijk moeilijk denkbaar? Dat is voor mij een beetje...
0: Dat is wat dat sommige mensen zouden willen. Wat dat er natuurlijk bij euthanasie ook speelt, is dat euthanasie is een recht dat we hebben. Maar het is een heel bijzonder recht, omdat je het niet kan afdwingen, dat recht. Je kan nooit iemand verplichten om bij jou euthanasie uit te voeren. In Nederland is er al de mogelijkheid voor euthanasie bij personen met dementie op die manier dat jij dat beschrijft, min of meer. En daar zie je dat het erg weinig wordt uitgevoerd. Omdat degene die het dan uitvoert wel op zoek gaat naar wat wil die persoon vandaag en is dit nog een vraag. Ik denk dat we de tijd moeten nemen en daar grondig over moeten nadenken over hoe dat de wetgeving daarop kan aangepast worden. Waar dat ik een oplossing in zie is, want er zijn wel een aantal mensen met dementie die echt een verlangen hebben om te sterven.
1: Ja.
0: Dat zijn er niet zoveel. En dan is er eigenlijk in de wingerd altijd consensus. Hè. Dan is familie, artsen, medewerkers, iedereen zit daar op dezelfde lijn. Dus als je een systeem zou kunnen hebben waarbij dat er een groep zou kunnen in het belang van een persoon kunnen spreken en dat er dan de mogelijkheid is om een leven te beëindigen door middel van euthanasie, dat denk ik dat zou een goed voorstel kunnen zijn.
1: En misschien een weinig invasieve methode. Of ja, want als ze daar rond uw bed staan met alle gereedschappen, zullen we zeggen. Dan...
0: Ja, maar in België hebben we wel een erg goede cultuur rond euthanasie. Ah, ja. Dat loopt eigenlijk wel altijd heel respectvol, ja. En goed. En hoe maken we dat toegankelijk en mogelijk voor personen met dementie, rekening te houden met wat dat hun verlangen is. En als iemand elke dag zegt, ik wil sterven,

0: het is zo'n
1: dan moet daar nog dan ja. zou er iets moeten mogelijk zijn, maar wat dat vandaag niet mogelijk is. Hè.
0: Ja. Het is zo'n een problematiek die heel erg gevoelig ligt. Hè. Mensen denken daar gewoon ofwel heel verschrikkelijk over, ofwel niet aan. Hè, maar nooit niet op een eigenlijk realistische manier of op een pas misschien ja, in zo'n beroepen zoals jij, als je er dagelijks mee geconfronteerd wordt en je leert het ook echt goed kennen, dat je dan dat kunt bespreken en dat kunt ergens iets kunt over zeggen. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Want meestal is het gewone publiek daar te radicaal of te...
1: Wel, er is super interessant onderzoek gebeurd. Hè. Dus wij geloven al lang dat levenskwaliteit mogelijk is. Ondertussen worden we daar ook wetenschappelijk in ondersteund dat levenskwaliteit bij personen met Alzheimer mogelijk is.
0: Ja.
1: En dat is onderzoek van Laura de Witte in 2019. Zij heeft ook in de Wingert mee onderzocht. En de psychologen die wisten eigenlijk al heel erg lang dat mensen op hoge leeftijd veel levenskwaliteit kunnen ervaren. Dus eigenlijk verloopt jouw leven, je wordt heel gelukkig geboren en dan gaat het minder en minder en minder. Ja. Totdat je 40 jaar bent. En tussen 40 en 50 zit je meestal, het is natuurlijk onderzoek, zit je in de moeilijkste periode van je leven. En dan wordt het geluk terug groter en groter. En de psychologen denken dat dat met twee dingen te maken heeft. Enerzijds een iets hedonistisch. Je probeert plezier op te zoeken en pijn te vermijden. En uiteraard, als je wat ouder bent, weet je al beter wat dat plezierig is en wat dat pijn doet. Maar een waarschijnlijk belangrijker element zou zijn van dat mensen op hoge leeftijd beter in staat zijn om betekenis te geven aan wat hen overkomt. En het onderzoek van Laura, dus dat wisten de psychologen al lang. Het onderzoek van Laura de Witte onderzocht van, geldt dit ook voor personen met Alzheimer? En de conclusie van haar onderzoek was dat dat net hetzelfde was. Er was geen verschil tussen personen op hoge leeftijd met of zonder Alzheimer. Maar haar onderzoek heeft nog iets anders heel erg belangrijk uitgewezen. En dat is dat mensen in de nabijheid van iemand met dementie systematisch de levenskwaliteit van iemand met dementie lager inschatten dan die persoon zelf. En mensen in de nabijheid, dat gaat dan over professionals en over familie. En ik denk dat dat een erg waardevol inzicht van haar onderzoek was, dat wij onze eigen projecties maken over wat dat betekent om met Alzheimer te leven. En daar moeten wij het misschien gewoon vragen aan de persoon zelf. Hoe voel jij je?
0: Ja.
1: Ben jij gelukkig? En niet, zou ik gelukkig zijn als ik in die situatie zou zijn?
0: Ja, je ziet bij jullie eigenlijk goed genoeg dat veel mensen, ja, eigenlijk, die zijn heel gelukkig, hè. Die gaan naar het Grand Café, die gaan activiteiten meedoen. Die doen dingen wat ze nooit gedaan hebben in hun leven. Meezingen aan tafel met iemand die gitaar speelt. Hè, maar daar toch wel voldoening uit halen om gelukkig te zijn eigenlijk. Hè.
1: Uh-huh.
0: En zelfs op hoge leeftijd kun je nog wel dingen leren, denk ik.
1: Ja, als je niet het gevoel...
0: Met dementie.
1: Als je niet het gevoel krijgt dat de anderen jou gek vinden, dat de anderen jou uitsluiten, dat jij niks meer kan betekenen voor iemand anders, dan kan je heel gelukkig worden.
0: Ik voel ook wel dat er bij jullie in zorgcentrum, dat er altijd op een zeer respectvolle manier met iedereen wordt gepraat en dat iedereen heel respectvol wordt aangesproken. He, dus men ziet echt wel naar een volwaardig persoon. Men beschouwt die mensen nog altijd als de mens die hem ooit is geweest, terwijl ik soms andere verhalen hoort. He.
1: Ja, daar start het mee. Blijf de mens zien in die dementie. Hè. Ja. En ja. Wij proberen ervoor te zorgen dat iedereen er netjes bij loopt, dat iedereen mooi gekleed is, goed gekapt is. En het is soms heel erg moeilijk om het verschil te zien in de Wingert van wie is hier nu een medewerker, wie is hier een vrijwilliger, wie is hier een bewoner. En zo hoort het eigenlijk ook. Hè.
0: Ja, want van sommige mensen kun je echt niet op het eerste zicht zeggen, is het nu een vrijwilliger of is het nu iemand die er woont?
1: Ja.
0: Want sommige mensen die kunnen dat perfect verbergen of weet ik veel wat. Want het is ook een kwestie van, je leert daar een beetje mee leven. Hè. Je begint daar zo'n beetje een souplesse in te krijgen voor jezelf van ja, iets dat je niet zou denken. Hè. Dat vind ik altijd wel opvallend.
1: Zeg Dirk, ik wil zeker nog twee nummers spelen.
0: Ja, allee, kom, we gaan nog iets...
1: Nu doen. Graag Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge.
1: Allee, de Your Song van de Moulin Rouge versie. En dat draag ik op aan mijn lieve echtgenoten. Het was onze openingsdans op onze trouw.
0: Heb ik dat nu erin staan? Hoe heet dat? Your Song?
1: Your Song.
0: Ja,
1: van Ewan McGregor in van
0: het film. Maar dat heb ik er niet in gezet.
1: Ewan McGregor. Dat moet je er zeker in zetten. Hier, ja, de tweede dat er op staat.
0: Ja. Ja, want we proberen altijd wel, maar je hebt er zoveel in gezet. Welke versie wilt je graag horen? Met Ewan McGregor hier?
1: Ja. Deze. Maar niet El Tango de Roxanne, de ronde, ja. Nog eentje, ja, daar.
0: Deze hier.
1: Ja, ik denk dat het die is, ja.
0: Ik hoop dat we goed zitten.
1: We zullen het zien, ja.
0: Oké, Your Song.

0: Dat was Your Song from Moulin Rouge. Ja, we hadden eerst natuurlijk een verkeerd nummer opgezet. Ja, dat gebeurt hier nogal eens. Dat we toch de bal misslaan met onze muziek eigenlijk. Hè. Maar wel een belangrijk nummer voor jou, Jan.
1: Ja, zeker. Het nummer gaat over de... is onze openingsdans geweest, hè. En dat is omdat we alle twee er wel heel hard verliefd, zo verliefd op het nummer waren als dat we op elkaar waren en zijn. Maar het toont ook een hele andere mogelijke wereld, Moulin Rouge. Hè. Het is ook ergens een soort van alternatieve wereld die getoond wordt. En ik denk wat dat we ons kunnen inbeelden, kunnen we ook realiseren. Dus in dat opzicht ben ik wel een grote optimist en denk ik dat we naar een betere toekomst kunnen evolueren als we mooie verhalen vertellen aan elkaar en die samen proberen te realiseren.
0: Ja, want aan die babyboom, daar komt nog niet direct een einde aan, hè?
1: Nee, dat is nog 20 jaar. Ja. Maar het is natuurlijk een probleem, een groot probleem, een catastrofe. Ons zorgsysteem, zoals dat we het gewend zijn, is aan het instorten. Maar het is ook een geweldige opportuniteit, denk ik. We zijn nu bezig met een project in Kesselo. Dat is het Boomgaardproject, waarbij dat we proberen om zorg radicaal anders te organiseren.
0: Ja.
1: En ons doel is, kunnen wij ervoor zorgen dat mensen in hun buurt kunnen blijven wonen, ook al ontwikkelen ze een probleem op mentaal vlak, ja, op fysiek vlak, op sociaal of financiële vlak. Hoe kunnen we vermijden dat mensen nog naar een woonzorgcentrum moeten gaan of naar een voorziening voor mensen met een handicap of in de geestelijke gezondheidszorg weg moeten gaan? En daar zijn we mee bezig. En daar zijn we, daar hebben we al ontdekt dat als je in de samenleving kijkt naar wat dat mensen allemaal kunnen in een buurt, dat je een geweldige rijkdom ziet. Dus ik denk dat we van schaarste naar rijkdom kunnen gaan.
0: Wij wonen allemaal graag op onszelf. Hè. Wij hebben allemaal graag veel privacy en wij schermen ons heel graag af dat we ons eigen ding kunnen doen. Maar zou co-housing niet een veel natuurlijkere vorm zijn? Dat we terug zo'n beetje naar een maatschappij gaan van hoe dat we ooit altijd hebben geleefd als dierlijk wezen, hè, in een soort gemeenschap. Hè, waar dat sommige mensen dit goed kunnen, andere mensen dat goed kunnen, waar dat we die voorziening kunnen gebruiken. Dat we niet meer allemaal een wasmachine moeten hebben, maar dat we bijvoorbeeld een wasmachine kunnen gebruiken van de co-housing community. En dat we ook iemand zouden kunnen in dienst nemen of iemand gewoon zouden kunnen helpen als hij dementie krijgt. Zou dat niet een veel natuurlijker...
1: Ja, ik denk dat hetgeen waar dat wij willen naartoe gaan is een soort van co-buurting en co-housing. Mensen hebben wel nood aan privacy, aan intimiteit, aan jouw eigen plekje. Maar dat hoeft niet tegenstrijdig te zijn. Nee. Dat je ook nog plekjes deelt waar dat je samen eigenaar van bent. Een plek waar dat je elkaar in de buurt kan ontmoeten. Los van rang en stand of van vermogen of van opleiding. Maar omdat je bij elkaar in de buurt woont en waar dat je met elkaar verbonden kan voelen. Want naast de nood aan privacy en intimiteit is de nood aan verbinding en verbondenheid ook heel erg groot. En ik denk dat een van de grotere problemen of de grotere uitdagingen in onze samenleving eenzaamheid is. Ja. En dat heeft ook te maken met hoe dat we ons organiseren. En wij geloven erin dat de manier hoe dat zorg zich ontwikkeld heeft in naar meer gespecialiseerd, dat het ook mensen excludeert uit de samenleving. Daarmee hoor je nu vaak mensen zeggen, we moeten inclusief werken. Samen met Oostrem, De Wissel, Zorg Leuven en Stadsmakersfonds en Staf VZW hebben wij een nieuwe coöperatie opgericht die gelooft dat je niet aan inclusie moet werken. Je moet stoppen met exclusie. Ja. Als je stopt met exclusie, is er geen nood meer aan inclusie. Dus hoe kunnen wij een buurt creëren die niemand overboord gooit en waar dat iedereen er mag zijn? En waar dat iedereen voor elkaar zorgt, ondersteund door de juiste professionals.
0: Ja, want we merken in het woonbeleid wat dat overal gebeurt in dorpen en steden. Hè. Onze bouwmeester heeft dan onze beleidsmensen ingefluisterd van ja, we moeten verdichten. En uiteindelijk zijn we in de dorpen appartementsgebouwen aan het bouwen. Iedereen verkoopt zijn, oudere mensen verkopen hun woning en kopen een appartement in de plaats. Maar in die appartementen zitten ze natuurlijk ook weer allemaal een beetje op hun eigen, op hun eigen terrein, wat misschien niet slecht is, maar zou er niet nood kunnen zijn dat oudere mensen beter in een andere soort woonvorm stappen? Het is nu maar een bedenking die ik maak, die heel gemakkelijk in zo'n zorgsysteem kan ingepast worden door zo'n buurtschap, zoals jij nu eigenlijk. Want ja, niet iedereen kan zorg aan, voor om het even welke zorg. Zorg voor de dementerenden.
1: De persoon met dementie.
0: De personen met dementie. Niet de dementerenden, dat mag ik meer zeggen. Personen met dementie.
1: De personen met dementie.
0: Personen met een andere beperking die door hoge leeftijd gekomen is. Want er zijn allerlei beperkingen.
1: Jonge leeftijd,
0: of op jonge leeftijd. Jong dementie is er ook.
1: Maar je vernoemt de bouwmeester. Hè? De Vlaamse bouwmeester heeft het over verdichting. Maar de Vlaamse bouwmeester zegt ook nog iets anders. De Vlaamse bouwmeester zegt dat wij nood hebben aan collectieve ruimte.
0: Ja.
1: Dus je hebt aan de ene kant de private ruimte. Dat is de ruimte, dat is jouw huis, jouw tuin. Jij beslist wie komt binnen en wie gaat buiten. En je hebt de publieke ruimte. Dat is, daar mag Jan en alle man komen. Maar wat dat de bouwmeester zegt, is dat wij hebben nood en wij missen de collectieve ruimte. En die situeert zich tussen die private en die publieke ruimte. De collectieve ruimte is de plek waar dat je mensen ontmoet die dat je goed kent. En waar dat je samen een eigenaarschap voor voelt. En vroeger had je dat wel wat. En dan kunnen we terug wat naar de Tweede Wereldoorlog. Had je van die stadstuintjes waar mensen samenkwamen. En die zijn er tussenuit gegaan. En ik denk dat we terug die plekken moeten creëren. Dat er in elke buurt een plek is waar dat je samen het eigenaarschap van neemt. En waar dat je dan die wasmachine kan zetten. Maar waar dat je ook een plek hebt om samen aan tafel te gaan. Samen soep te eten. Samen verhaal te maken met elkaar. Dus dat is denk ik, daar moeten we infrastructuurgewijs aan werken. Om meer collectieve ruimtes te creëren.
0: Oké. En wat zouden zulke collectieve ruimtes kunnen zijn in de praktijk? Hoe zouden we dat kunnen werkelijk organiseren?
1: Wel, ik denk dat we daar als samenleving in moeten investeren. Hè. Ja. Ruimte kost geld.
0: Gemeentelijk of zo?
1: Ik denk dat gemeentes daar een opdracht in hebben. Maar dat kan evengoed via een soort van coöperatieve organisatiestructuur. Uiteindelijk hebben we in België geld genoeg. Hè.
0: De mensen gewoon het zelf organiseren.
1: En als je met vele, vele portefeuilles samenlegt, dan kan er plots heel, heel erg veel.
0: Ondersteund door een overheid.
1: Ondersteund en gefaciliteerd door een overheid, absoluut. In Leuven hebben we daar, dus in Kesselo, in dat project heeft de stad een stuk grond gekocht waar een oud schoolgebouwtje op stond. En hebben dat via een erfpacht aan ons toegewezen. En hebben daar ook bij gezegd, dit moet hier gaan over zorgzaam samenwonen. En dit moet gaan over een meerwaarde voor de buurt. Ja. En daar hebben zij ons veel ruimte in gegeven om daar een plan rond te maken. Dus we hebben dat schoolgebouwtje op onze beurt, hebben wij dat opengesteld voor de buurt en gezegd, alles, alle activiteiten die een divers sociaal weefsel versterken, die mag je hier uitvoeren. En wij zullen zorgen dat het gebouw verwarmd wordt, dat er water is en dat er elektriciteit is. En die buurt die heeft dat aangepakt met twee handen. En vandaar op 2 jaar tijd zijn daar tal van activiteiten ontstaan die mensen daar in die buurt samenbrengen. En het was een buurt die niet verbonden was met elkaar. En door een plek te creëren zijn ze wel met elkaar verbonden en beginnen ze spontaan voor elkaar te zorgen.
0: Ja, dan leer je elkaar ook beter kennen en dan komen die initiatieven dikwijls vanzelf. Hè.
1: Die komen vanzelf en hoe minder dat je daar regels voor bedenkt en hoe meer dat je daar principes tegenover stelt,
2: hoe minder.
1: Hoe beter dat floreert.
0: En zo zouden we de zorg dan terug kunnen brengen naar de buurt, naar de familie, naar de plek waar dat je eigenlijk woont.
1: Ja, en dat zou een mooie wereld kunnen zijn. Uiteraard met een plek voor professionals die die buurt en die die familie ondersteunt.
0: Ja, ja,
1: met expertise en met coaching, maar niet alles overneemt. En wat daar belangrijk is om bij te zeggen, is dat we het concept van mantelzorg, dat moeten we verbreden.
0: Ja.
1: Dat mag niet de partner zijn van, of de mama zijn van, of de dochter zijn van. Dat moet een brede groep zijn. Dat moet een gemeenschap zijn. Een gemeenschap die bereid is om voor elkaar te zorgen.
0: Ja, dat zijn hier al, voilà, x aantal uitdagingen voor onze overheden en voor de mensen zelf. Eigenlijk waar dat we in de toekomst mee aan de slag kunnen. Hè. Zeg Jan, en dan zijn we natuurlijk aan ons verplichte laatste onderdeel van het programma. Dan gaan we beginnen. De tip voor de luisteraar. Wat heb jij meegebracht voor ons? Welke tip?
1: Wel, de tip is, ik heb hem daar juist al vernoemd. Hij is toevallig eerder in het programma al naar voren gekomen.
0: We hebben hem zo niet benoemd. Dus,
1: ik ga hem herbenoemen. Probeer te kijken naar wat kan ik iemand geven. En hoe word ik daar gelukkig van iets te geven. En het is de echte behoefte van een mens om iets te geven en niet om iets te krijgen. Dus mijn tip is, probeer niet zoveel mogelijk in je leven te krijgen, maar probeer zoveel mogelijk in je leven te geven. En ik denk dat dat het recept is voor levenskwaliteit.
0: Voor een gelukkig leven.
1: En probeer ook mensen niet de capaciteit om iets te geven te ontnemen. Laat iemand met dementie nog de ruimte dat hij jou iets kan geven. En probeer niet hem in een positie te brengen waarin dat hij alleen nog maar moet ontvangen en geen gever meer is.
0: Ja, want die kunnen nog wel geven, hè? Die
1: absoluut, ja.
0: Mensen met dementie. Ik ga het juist zeggen, ik ga het proberen juist te zeggen. Want we zijn een beetje in gevoeligere tijden aanbeland op die...
1: Maar we mogen het er met elkaar over hebben, hè.
0: Ja.
1: Het is in de dialoog dat we de waarheid vinden. En het gaat niet over verboden taalgebruik. Het gaat erover dat we goed elkaar begrijpen en weten wat dat we bedoelen.
0: Ja, ja, ja. Maar dikwijls bedoelen mensen wel hetzelfde, hè, maar ze gebruiken andere woorden. Hè, of ze redeneren heel veel vanuit een eigen persoonlijke insteek.
1: Terwijl... En hun eigen ervaringen. En dat maakt het gesprek erover zo boeiend dat je er andere ervaringen kan naastleggen.
0: Ja, maar van de andere kant zitten we natuurlijk ook wel weer in een polariserende wereld waarin dat het gesprek wordt vermeden in plaats van aangegaan.
1: Ja, hier is de hoofdboodschap. Iemand met dementie, die kan nog heel veel. Die kan voor jou iets betekenen. En probeer dat allemaal ook te zien naast het geheugenverlies, naast het veranderend gedrag. En kijk ook naar die andere kant.
0: Ja.
1: Dat is de oproep eigenlijk. Hè.
0: En
1: dat kan je een beetje faciliteren door niet meer het woord dementerende te gebruiken. Maar te hebben over Jan of Paul of Dirk of
0: Magda. Want dat is denk ik wel de boodschap die jij wilt brengen. Hè. Dat die mensen nog wel echt gelukkig kunnen zijn. Ondanks hun beperkingen of ondanks de veranderingen in hun leven. En dat de familieleden eigenlijk wel een soort vertrouwen beginnen terug te krijgen in heel de situatie. En een soort acceptatie.
1: Ja, mijn boodschap is tweeledig. Die mensen hebben een capaciteit om gelukkig te zijn als wij daar de juiste omstandigheden voor creëren. Maar ook, die mensen hebben ook nog een capaciteit om jou gelukkig te maken. Dus laat die ook nog in je leven. En daarmee wil ik niet er een te romantisch beeld van brengen. Er is in dat proces van ouder worden en sterven en dementie ook veel verdriet en veel afscheid dat er moet genomen worden. Maar dat kun je samen doen.
0: Ja. Met welk nummer zou jij willen eindigen? Onze
1: wel, heb je Cats and Trees erin staan? Met Love You Like a Love Song?
0: Love You Like a Love Song. Oh, weer niet, denk ik.
1: Ja, dat zult jij ook te melig vinden. Maar de wereld met liefde is zoveel mooier als een wereld zonder liefde. Dus ik wil met een melige, liefdevolle boodschap eindigen.
0: Is het dat van
1: Cats on
0: Trees? Voilà, ja, dat
1: Cats
0: hebben we hier al gevonden intussen. Ja. Geen probleem, Jan. Dan gaan we dat draaien. Hè. Dan rest ons eigenlijk niks anders dan jou te bedanken. Ja, onze afscheidsnemer Carlo, neem even het woord.
3: Ik heb een beetje slecht geslapen, dus ik ben een beetje hier. Maar in ieder geval, dit was weer een zeer boeiende aflevering van BNL. Dus bewust niet luisteren in de Preelvogels. Met Jan, de directeur van de Wingert in Leuven. En samen met Dirk van der Weijer. Ik dank Jan zeer hartelijk voor zijn heel interessante gesprek over dementie.
1: Jullie hartelijk bedankt voor de warme ontvangst.
0: En dan gaan we eruit met Love You Like a Love Song van Cats and Trees.

0: Goedemiddag. Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas, Maastricht.
1: Bonjour, dit mooie weekend van Moederdag.
2: Bonjour, comment ça va?
3: Entre Nous, een heel intiem programma met Jos.

0: Love Song op Amerika van Joe Dassin, verpakt als een liefdesboodschap, tenminste zo zou je het kunnen zien.
1: Avec Jos Menders, nous sommes entre nous.
0: In Frankrijk een huilend kind vragen: Dis-moi pourquoi tu pleures, enfant. Dat moet je Nana Mouskouri laten doen en ziet een glimlach verschijnt. Dis-moi

0: Dat wil je toch meezingen, dat nummer. Nana Mouskouri, de grootheid met Mon Enfant, vond je het ook zo mooi. Troost bieden in muzikale akkoorden.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Tatjane, die van jou, zou je dat chanson kunnen vertalen van Carla Bruni. Begeleid door bijzonder tromgeroffel die haar boodschap kracht moeten bijzetten. En die luidt, je moet het begrijpen, u bent mijn heer, je bent mijn liefje. Je bent mijn vaste tijd, je bent mijn waanzin, mijn amalgaan. Je bent mijn gezegende brood, mijn prins die betovert. Wat heeft hij het goed, hè, die Nicolas Sarkozy. En ze voegt er nog aan toe, ik ben van jou.
2: Y'en a qui craquent, y'en a qui craquent. Y'en a qui dérapent, y'en a qui statent. Certains accourent, d'autres se traînent. Certains ne se courent, moi je t'attienne.

0: Geliefd zangeres, vind ik tenminste. Carla Bruni in Tatienne.
1: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
0: In La Paloma Adieu gebruikt Mireille Mathieu deze woorden. 'S avonds zong mijn moeder voor ons toen ik een kind was. Het verhaal van een verloren boot en een witte vogel. Op een dag vaart de boot recht de oceaan op. En alleen met een hart vol liefde wacht een meisje. De matroos zei nog tegen haar: vergeet niet, ik hou van je.

0: Gebaseerd op een Spaans nummer uit 1861... met latere versies van Bill Haley, Elvis Presley... en dus nu Mireille Mathieu, La Paloma Adieu.
1: Entre nous, un programme avec de la musique française.
0: Ze verontschuldigt zich dat ze er zo heimelijk op kouste voetjes vandoor gaat... maar spreekt men ons af in een andere wereld. François Zardy, dierbaar iemand. Met haar willen we ons graag aan die afspraak verbinden. Het chanson heet... Rendez-vous dans une autre vie.

0: afspraak. Dus in een ander leven, bijna een gebed van de 2 jaar geleden overleden Franse icoon François Zardy.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.

0: Charles Aznavour kondigde in 2014 aan dat hij afscheid zou nemen op zijn 100ste verjaardag. Het mocht niet zo zijn. Op 5 oktober 2018 werd Aznavour geëerd met een staatsbegrafenis. Emmanuel Macron prees hem.
1: Pendant tant et tant de décennies aura rendu notre vie plus douce. Nos larmes moins amères.
0: Al zoveel decennia lang heeft hij ons leven zoeter gemaakt, onze tranen minder bitter. Al dus de Franse president. Tijdens de uitvaart werd zijn chanson Amenez-moi ten horen gebracht. Met de toepasselijke passage: neem me mee naar het einde van de wereld, naar het wonderland.
2: Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles.
0: Tot het laatste moment bleef hij de wereld verwennen. Met optredens van Moskou tot New York. De Frans-Armeense artiest zong een lied niet alleen, hij acteerde het. Aznavour had niet zomaar liefdesverdriet op het podium. Nee, hij stierf er telkens bijna aan, schreef het parool. Ter illustratie, mourir d'aimer, sterven van liefhebben.
3: Avec leurs petites idées, mourir d'aimer.
0: Of et pourtant, met de zin, desondanks houd ik nog van jou. En désormais, vanaf nu af aan zal men ons niet meer samen zien.
3: Désormais, on ne nous verra plus ensemble.
0: Charles Aznavour werd op 22 mei 1924 uit Armeense ouders in Parijs geboren. Als kind zag hij hoe zijn vader Oost-Europese liederen zong in diens restaurant. Op zijn 9e debuteerde hij in een buurttheatertje. Zijn interesse voor het podium was gewekt. Aznavour twijfelde echter aan zijn eigen kunnen. Te klein, een beperkte stem, een te grote neus. Hij werd privésecretaris van Edith Piaf, die hem stimuleerde om toch te gaan zingen. In het chanson Je m'en voyais déjà zong Aznavour: op een dag kom ik om hen mijn talent te tonen.
4: Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
0: Het lied bezorgde hem zijn eerste staande ovatie in 1961 in het Alhambra Theater in Brussel. Charles was toen al 36. De nummers van Charles Aznavour zijn gezongen door vele artiesten, waaronder Elton John, Edith Piaf, Céline Dion, Fred Astaire en Placido Domingo, om er een paar te noemen. She werd meer dan 175 keer gecoverd.
5: She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret.
0: Hier encore, meer dan 250 keer.
6: Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit.
0: De plezier démodé, zelfs meer dan 300 keer.
7: Viens, découvrons toi et moi les plaisirs démodés.
0: Charles Aznavour werd in 1998 door de Amerikaanse nieuwszender CNN bekroond met de titel The Greatest Artist of the Century. Het lied La Mama is geschreven door Robert Gall, vader van Frans Gall. Wie anders dan Charles Aznavour was in staat om de emotie uit te dragen van de kinderen die aan het sterfbed van hun oude moeder staan. Dit is de meester, Charles Aznavour met La Mama.
8: Ils sont venus, ils sont tous là,

0: Loflied opgedragen aan de persoon die ons droeg, onze mama. En al die andere moeders, la mama, Charles Navour. Dank, Paul.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Stellig, zo kan je Vicky Leandros noemen als ze zingt... Ik ben zoals ik ben. En in haar woorden...

0: Weet je niet anders?
1: Je ne suis pas.
0: Ze noemde zelf de titel.
1: Je suis comme je suis.
0: Zo. De grote Wikke de Jandros beslaat dus een beetje dezelfde tijdsperiode als Mireille Mathieu. Die heb je dit uur al eerder gehoord. Voor de liefdesboom, die we ook draaien, tekent Frida Baccarat. Altijd mooi en helemaal Baccarat, dus zeker mooi. Dit is L'Arbre d'Amour.

Frida Bokkara. Met Labre d'Amour. We blijven bij Franse sterren. In Jolie Môme bezingt Juliette Gréco een portret van een meisje dat zich niets aantrekt van wat de wereld van haar verwacht. C'est toute nuit.

0: T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule. Jolie môme.
1: Juliette Gréco, moeder die tijdens haar leven haar dochter verloor aan kanker. Dit was haar Jolie Môme. Ik begroet Frank Steins, wekelijks bij ons, muziekspecialist. Speelt in het orkest van André Rieu en Beyond Trenoer is die gewaardeerd muziekanalist. Vandaag over een zanger die ook dicht bij mijn hart zit, Gérard Lenormand.
2: Gérard Lenormand, La Ballade des gens heureux. Ja, Jos, dat zijn wij, hè? Jean Zereux, toch?
1: Zeker.
2: Nee, het is een heel leuk liedje. Het is een 6/8 wals. Er zitten geen grote sprongen in de melodie. Alles blijft dicht bij huis. Het is niet echt een liedje waar ik muzikaal veel over kan vertellen. Maar het heeft een parallelle met het liedje van Adieu, Monsieur le Professeur, dat we een paar weken geleden draaiden. Want ook dit liedje is geschreven in een tijd van grote onrust. 1975. Nou ja, in Frankrijk was alles onrust in die tijd, hè? Maar zingt hier Gérard Lenormand iets gewoon radicaal eenvoudig. Gelukkige mensen hebben weinig nodig. Gewoon een lied, of een vriend, of een hand. En dat laat hij ook muzikaal zien. De harmonie blijft vrijelijk rond de grondtoon. Er zit geen drama in. Alsof het lied zelf zegt van, goh, doe maar rustig, blijf maar even hier. En doe even niet mee aan alle onrust. En daarmee is het misschien niet het meest grote chanson dat Frankrijk ooit heeft voortgebracht. Maar wel het meest geruststellende.
3: Not

0: een gans intiem programma van Jos Benders.
1: Dat is Erne van Us.
2: Dat is Erne van Us.
3: De wind in je haren, de zon aan de horizon. Jean Ferrat, geliefd bij velen, beschrijft de schoonheid van het leven. En daarover zingen, dat doet Ferrat met plezier in C'est beau la vie. Le vent.

van het leven en muzikale akkoorden. Jean Ferrat was dat. Hij wisselt af met Jane Birkin. En die bezingt de verboden spelletjes van haar dochter in Les Yeux Interdits.

0: Merci d'écouter Entre nous.
1: De moeder van het Franse chanson, en zo mag ik haar noemen, Edith Piaf. Dit prachtige nummer dat ze gaat zingen, dateert uit 1949. Hymne à l'amour, voor alle moeders.

0: Edith Piaf was bij je met Hymne à l'amour. Hymne aan de liefde. In Frankrijk en Monaco wordt moederdag Fête des Mères gevierd op de laatste zondag in mei. En de Fransen die raakten door Amerikaanse soldaten voor het eerst bekend met het vieren van moederdag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ben jij een Franse moeder? En luister ook jij naar Entre Nous? Dan wens ik je nu al een prachtige Fête des Mères. Namens mijn copain Jan Daams, redactie Frank Steins Muziekologie, Henny Boerboom en Paul Boerboom Muziekkeuze, Mark Keurs en John Klinkenberg Techniek en Felix Meurders voor de eeuwigdurende bijstand. En de clips die waren van de mond en de stem van Florence Ferrara. Allemaal kinderen van moeders aan wie we deze dagen extra denken. Bisou!
1: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedemiddag.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz at the Foyer. Met vandaag een leuke afwisseling tussen elektrische jazz en oude klassiekers. Met de warme temperaturen tijdens deze eerste meidagen is dit nummer van Chick Corea wel een mooie binnenkomer. La Fiesta.

La Fiesta met Chick Corea op zijn Fender Rhodes, Joe Farrell op sopraansaxofoon, Stanley Clark op de elektrische bas en Ayrton Moreira op drums. Oorspronkelijk werd dit nummer door Stan Getz opgenomen voor Captain Marvel in 1974 en toen ook reeds met Chick Corea. We gaan wat verder terug in de tijd, meer bepaald naar 1945. Producer Norman Granz programmeerde een reeks concerten, tournees en opnames met als titel Jazz at the Philharmonic. Een van de artiesten die hierin veelvuldig optrad was zangeres Billie Holiday. Het mag dan ook niet verwonderen dat uiteindelijk in 1954 haar LP uitkwam. Billie Holiday at Jazz at the Philharmonic. Ondertussen al haar vierde samenwerking met Norman Granz.

Na Billie Holiday at Jazz at the Philharmonic was dit Cannonball Adderley met Dancing in the Dark uit het album Something Else. Dit was trouwens het enige album dat Adderley opnam voor het gerenommeerde Blue Note Records label. En voor sommigen misschien vreemd, maar trompetist Miles Davis hier fungeerde als sideman. De versie van Autumn Leaves, die ook op hetzelfde album staat, vormde trouwens de basis voor een eigen versie van Miles Davis enkele maanden later met zijn sextet. Maar ook in deze aflevering is er ruimte voor de leading lady of jazz, Ella Fitzgerald. Veel van haar albums hebben een significante betekenis in de geschiedenis van de jazz. En dit keer zoomen we even in op het album uit 1956. Ella Fitzgerald sings the Cole Porter Songbook. Over een periode van 8 jaar besteden ze vooral aandacht aan Amerikaanse songwriters om albums uit te brengen. En dit specifieke album was het eerste dat werd uitgebracht op een volledig nieuw label, Verve Records. En wie zat er achter dit nieuwe label? Ja, Norman Granz, destijds ook haar manager. En ze koos niet zomaar Cole Porter om deze albumreeks te starten. Cole Porter was een componist die en de muziek en de teksten voor zijn eigen muziek schreef. En die teksten waren meestal wel wat geestig. Zo ook bijvoorbeeld Anything Goes, een satirisch lied over het uiteenvallen van sociale normen, fatsoen en moraliteit tijdens de Great Depression. Wat dacht je bijvoorbeeld van But Now God Knows, Anything Goes, Good Authors Too, Who Once Knew Better Words, Now Only Use 4-Letter Words, Writing Prose, Anything Goes.

The Standard Take the A-Train van Duke Ellington in een arrangement door het Jazz of the Lincoln Orchestra. Mooi. De Noorse saxofonist Jan Jarbrek passeert regelmatig in jazz uit de foyer. Het is dan ook een man die veel betekent voor de ontwikkeling van de jazz in Europa. Tegelijkertijd is zijn speelstijl van grote invloed op andere jazzartiesten. Ook op 79-jarige leeftijd treedt hij nog regelmatig her en der in Europa op. Hier horen we hem aan het werk met zijn kwartet in Beast of Commodore.

Nog iemand van dezelfde generatie als Jan Garbarek is jazzgitarist Pat Metheny. En we gaan helemaal naar zijn beginjaren. Naar zijn debuutalbum waarop hij samenwerkt met de legendarische bassist Jaco Pastorius, Bright Size Life. Metheny schreef de nummers toen hij les gaf aan de Berklee School of Music in Boston. Zijn mentor, vibrafonist Gary Burton, hielp hem met de arrangementen en vergezelde hem zelfs naar de opnamestudio in Duitsland. Maar kreeg er vreemd genoeg geen credits voor op het album. Hier is Syrup Horn.

0: Nog zo'n legendarische gitarist was de Braziliaan João Gilberto. Hij wordt gezien als de grondlegger van de bossa nova. En het veruit meest gekende nummer is zonder twijfel The Girl from Ipanema, met zijn echtgenote Astro Gilberto als zangeres en uiteraard met Stan Getz.
1: Olha que coisa mais linda, mais

We gaan de aflevering afronden met nog een stukje uit Dolphin Dance van Herbie Hancock. Blijf dus genieten van muziek, blijf genieten van elkaar en graag tot een volgende gelegenheid.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Goedemiddag, dit is de foyer. Voor wie het nog niet wist, BNL Radio, dat is wel degelijk mijn huis. En tot 6 uur zal het hier allesbehalve oorverdovend stil zijn. Wat dacht je van deze?

Want dit hield natuurlijk met een van die tracks uit het nieuwste album Boys Cry 2. Forget Me heet deze. Vorige week verkochten ze nog 4 dagen op rij het Koninklijk Circus uit. Mooi, mooi, mooi zou je denken. Maar zo groot is die zaal nu ook weer niet. Ze kunnen eigenlijk wel beter, denk ik. Maar goed, het staat mooi op je cv als je kan zeggen ik verkocht 4 dagen op rij een of andere zaal in Brussel uit. De volgende is er een waar de voorbije dagen heel wat commentaar op verscheen. De nieuwste van Sylvie Kreuz samen met Romeo Elvis. Kiss the Grass, de anthem van onze Rode Duivels voor de beker van dit jaar.

zijn zachtst uitgedrukt kan je wel zeggen dat de commentaren van de voorbije dagen niet zo heel positief waren over dit nummer. Is het nu een verkrachting van een originele, zeer goede belpopklassieker? Of is het gewoon leuk gedaan? Ik weet zelf niet wat ik ervan moet denken. In elk geval, wat ik wel denk te weten, is dat onze momenteel al sowieso eerder tamme duivels hier niet zoveel meer peper door in hun gat zullen krijgen om met die beker naar huis te komen. Kiss the Grass was dit van Sylvie Kroijs samen met Romeo Elvis. En Simeon laat het niet aan zijn hart komen, die bracht gewoon zijn eerste single uit. Attic Door heet deze.

maar liefst 4 jaar aan dit album dat pas zo net verschenen is. Sebastiaan Simoens, zo heet hij eigenlijk. Artiestennaam Simeon dus. En we gaan hier in de komende weken zeker nog wel meer van te horen krijgen, denk ik, want er zullen nog wel singles uit dat album gaan verschijnen. Nachtvlucht, die bracht ook een nieuwe plaat uit, of een nieuwe single uit, beter gezegd. Samen met Elsje Helewoud, weet je nog, die dame van Elisa Wout. Dit is Donsdag.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

tweemaal nieuw op rij, die funky single van Nachtvlucht met Elsje Elewoud, donsdag, gevolgd door de Velvet Jesus uit Leuven met The Endless Border. En ook deze is nieuw, It Anita met Lion Tamer.

met Cassowary. Bracht is in november al een eerste track uit het nieuwste album dat binnenkort verschijnt uit Ihi Aha zal het heten. It Anita was dit. En deze nieuwe track Lion Tamer, je zou denken dat ze het rustiger aan gaan doen, maar zoals gewoonlijk naar het eind van het nummer ontploft het toch weer terug. We Came As Dirt, daar ontploft het onmiddellijk mee met deze Hallows.

0: Stevig werk van We Came As Dirt. We gaan zo dadelijk naar Limburg met Sevens. Na Upstate en Nearness of You is dit zijn derde single, maar eerst nog wat reclame.
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Wel een leuk nummer, deze Bloom van Sevens. Binnenkort mogen we dus ook een album verwachten. Vincent Lambrechts die speelde bas bij heel wat Belgische bands. Een tijdje terug richtte hij zijn eigen groep op, King Hay, waar hij ook de zang voor zijn rekening neemt. Net na nieuwjaar, 14 januari dacht ik, verscheen een eerste single, deze All Along.

Als ik deze All Along hoor, kan ik alleen maar zeggen, meer van dat en liefst zo snel mogelijk. Pelican Dealer, dat weten we al een tijdje, die lonken heel nadrukkelijk naar de hitparades. Met de nieuwste single Coming Around is dat niet anders.

Coming Around van Pelican Dealer. Dus als ik zeg donder, hel en hagel, dan heb ik het niet over de weersomstandigheden van vandaag, maar wel over de gelijknamige Belgische band. Binnenkort mogen we nieuw werk verwachten en de kans is groot dat ze ook naar de foyer komen voor een interview. Ondertussen doen we het nog even met een van de oudere nummers. Dit is Kermis in de Hel.

Dit had zomaar in een live set van Kregel of misschien zelfs Fred Angst kunnen staan. Maar nee hoor, donderhel en hagel is het met Kermis in de Hel. Chairman, zo heet de nieuwste van Bonacar.

0: De ene nieuwe volgt de andere gewoon op. Bonacar met Chairman, gevolgd door Empty Head met Vincent, een meest recente single. We gaan het eerste uur foyer afsluiten met heren van Belgian Essentiality en daarna min nog. Maar blijf zeker verder luisteren, want vanaf 5 uur krijg je nog heel wat nieuwe tracks van onder meer Nel NGP, Cracks, Bonfire Lakes, Mauro Pavlovski en nog heel wat anderen. Tot zo dadelijk.
1: Ik doe het morgen, dat ik het zeker zal doen. Morgen, zeker voor de noem, ik doe het morgen. Morgen, morgen.

bent, wens je een blackout, amnesie, geheugenverlies, misschien een kleine verstandsverduistering.

Potgeliefd, zo heet de nieuwste Nel en GP. Blijf zeker verder luisteren, want ik zei het er straks al. Je krijgt tijdens dat tweede uur nog heel wat nieuwe nummers, zoals deze van Guiding Hands.

goede eerste single van de Mechelse post-metal band Guiding Hands. Knife Erode It deze. Die van Cracks, die benadrukken het nog eens. Gewoon blijven luisteren zeggen, want it gets better.

In 2024 wonnen ze de wedstrijd La Wedstrijd. En dan weet je al waar je je aan mag verwachten als je deze Cracks live gaat bekijken. It Gets Better was dit. Marino van Bonfire Lakes doet het uiteraard een stuk rustiger aan. Maar hij brengt wel heel goede singles uit dat nieuwste album Sorino uit. Dit is de New Wave.

Timberlakes, gevolgd door Pool Poppy uit Diest met Black Love. Met de volgende single kunnen we alleen maar blij zijn. De voorbije week was er alleen maar slecht nieuws rond de gezondheid maar van Mauro Pawlowski. Maar desondanks kwam er deze week toch nog een nieuwe uit. Deze Maintained Love.

Laten we hopen dat ondanks zijn gezondheidsproblemen hij nog lang nieuwe singles mag uitbrengen. Maintained Love was dit van Mauro Pawlowski. De volgende dame heet eigenlijk Sarah Oosterling, maar ze noemt zichzelf Gianna Rally. We gaan er zeker nog meer van horen. Haar eerste single is een klassieker, is een cover van een klassieker, beter gezegd. Ready to Dance van Nachthondnebel, maar ze maakt er wel zelf kortweg dance van.

zijn Italiaans, Gianna Relli met Dance. En als je dan toch de dansbare tour op gaat, dan kan je er oorroes gewoon nog aan vastkleven. Try to Shine, zo heet hun nieuwste single. En daarna krijg je er gewoon Lizard nog als toemaatje bij.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Manifastiek van Lézard er nog eens bij. En we weten ondertussen wel dat de Belgen bijzonder goed zijn in het maken van goede covers. En zeker als ze Lady Lynn heten. I Don't Wanna Dance.

voor, maar ga achteruit kon ik maar terug naartoe. En het stoplicht springt van groen op rood.

Nog zo iemand die ik er graag de gepaste tijden wel eens terug bij haal. Kaiman nog eens met Mary Lou. Het lijstje met de nieuwe nummer voor vandaag is na de volgende helemaal uitgeput. Veld met Miami Memory.

Het is blijkbaar een volledig eigen gemaakte versie van een nummer van de singer-songwriter Alex Cameron. Misschien wel Shame on Me, want ik ken die helemaal niet. Zal ik dringend eens moeten opzoeken. Veld was dit met Miami Memory en dit is Plexistad. MUZIEK

Complexie staat met Standby Stuck On. En we blijven nog even in Antwerpen met Brakwater. Die brachten in 2024 deze Napalm uit. En ik had toen echt gedacht dat we daar snel nog meer werk van zouden horen. Maar tot nu toe helemaal niet dus.

Ik weet eigenlijk niet of ze nog bestaan, maar als dat wel zo is, dan mogen ze wel snel werk maken van nieuwe songs, nieuwe nummers die ze uitbrengen. Want deze Napalm vond ik in 2024 best wel een goeie. De Delvers die brachten dit jaar wel een nieuw album uit. Daarop vind je onder meer deze Doemdenkers.

De Delvers met Doemdenker. En kijk eens aan, je houdt de klok even niet in het oog. En voor je het door hebt, zijn die 2 uur foyer alweer afgelopen. Tijd om afscheid te nemen. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending. En je weet het ondertussen wel, vanaf morgen kan je op BNL Radio terecht om deze als podcast opnieuw te beluisteren. De Black Box Revelation mogen vandaag het rijtje afsluiten met Set Your Head on Fire. Tot volgende week.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BN.

ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Klein station, grote verbinding.

mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint.

zeezout. Oh, ik voel me zo alleen in mijn meervoud. Vanaf dat ik het wil zeggen, had het weer fout. Ja, er is iets in mezelf die me in de greep houdt. Dus ik hamer erop, alsof ik het beeld houd.

nog op de woorden dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

the slick of a rifle bolt.

Wir haben einen Problem, Frau.